Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

kloppen zoomen in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Best

Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: inmiddels dat klimaatverandering zorgt voor steeds meer hittegolven. Maar wist je dat extreme hitte niet voor iedereen hetzelfde effect heeft? Ja, vrouwen kunnen tijdens hitte namelijk extra last krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid, duizeligheid, opvliegers en slaapproblemen. Journalist Keira van de Marker heeft onderzocht wat klimaatverandering doet met het vrouwelijk lichaam. Keira, welkom bij Phoenix.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, waarom heeft extreme hitte meer invloed op het vrouwelijk lichaam dan op het mannelijk lichaam? Vertel.
1: Nou, we hebben natuurlijk afgelopen zomer een aantal hittegolven ervaren. En daarbij gaat de temperatuur omhoog. En dan, daardoor stijgt ook lichaamstemperaturen. Maar ja, het vrouwelijk lichaam reageert op sommige punten anders op deze hitte dan bij mannen. Want hormonen spelen een best wel grote rol bij je lichaamstemperatuur. Mm-hmm. En daardoor kan eigenlijk dezelfde hittegolf voor vrouwen anders uitpakken dan voor mannen. En dan heb ik het niet alleen over menstruatie, wat anders kan voelen, maar ook zwangerschap, de overgang. En daar zijn een paar verschillende onderzoeken naar geweest, maar nog lang niet goed genoeg. Dus ik vind ook dat het iets is waar we rekening mee moeten houden.
0: Ja, zeker. Jij zegt nog lang niet goed genoeg. Wat mist er dan en hoe kan dat?
1: Nou, in de gezondheidswetenschappen en in de medicijnen zijn de mannenlichamen eigenlijk altijd als standaard gebruikt. En dat is nu nog steeds. Dus ik vind dat we sowieso meer moeten inzetten op onderzoek. We moeten beter begrijpen hoe extreme hitte verschillende lichamen beïnvloedt. Maar daarbij dus ook specifiek kijken naar vrouwen en verschillende fases zoals menstruatie, zwangerschap, overgang. Want zoals je net al noemde, vrouwen kunnen daarbij dus last krijgen van duizeligheid, vermoeidheid, dat soort dingen. En zelfs af en toe ook bijvoorbeeld invloed hebben op je menstruatie. Dus dat het wat langer uitblijft, et cetera. Dus dat zijn best wel concerning problemen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zeker. En dit was iets waar ik totaal zelf geen weet van had. Ik zag de video natuurlijk dan van de Marker van jou. En ik dacht, oh jeetje, heb je hier reacties op gekregen? Van mensen die zeggen, oh, ik herken dit of ik wist dit niet. Wat zijn de reacties geweest?
1: Ja, precies. Er zijn heel veel vrouwen geweest die dit herkenden. Maar als ze met zulke klachten dan bij de huisarts aankomen, dan worden ze hoogstwaarschijnlijk weggewimpeld met, ja, komt omdat je gewoon ongesteld bent. En dan word je met een paracetamol naar huis gestuurd, in plaats van dat ze verder onderzoek gaan doen naar waar het daadwerkelijk door kan komen. En het blijkt dus dat klimaatverandering, of de snelle klimaatverandering, effect kan hebben op hoe je je menstruatie ervaart.
0: Ja. Hey, op die onderzoeken die gedaan zijn, die nog niet volledig zijn volgens jou, is er ook iets van een oplossing bij, zeg maar? Wat zou er gedaan kunnen worden dat die klachten verminderen, of dat we er meer weet van hebben wat ermee te doen?
1: Ja, ik vind het wel belangrijk dat het niet alleen symptoombestrijding wordt, maar dat het

0: ook echt bij de kern aangepakt wordt. Dus zoals ik al zei, dat er wel echt meer onderzoek gedaan moet worden. Dus dat er ook meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek. Maar ja, in de praktijk kan er natuurlijk ook rekening mee gehouden worden. Dus denk aan werkgevers die tijdens extreme hitte flexibeler zijn met werktijden, pauzes, maar ook eventueel goede voorlichting over wie extra risico loopt. Want je kunt niet iedereen precies hetzelfde advies geven als lichamen verschillend reageren op hitte. Ja. Dus dat zijn wat praktische dingen die gedaan zouden kunnen worden.
1: Ja, duidelijk. Hey, Geira, dankjewel voor je tijd.
0: Ja, jij bedankt dat je dit onderzoek wilt belichten.
1: Ja, uiteraard. En als je nu luistert en je denkt, ik wil meer weten over dit soort onderwerpen, check dan zeker de website en de socials van De Marker.

0: Naomi.
1: Afgelopen zaterdag is de 51-jarige Alfredo overleden in Rotterdam aan politiegeweld. Ja, op het internet zijn video's te vinden waarin te zien is dat agenten op hem zitten, terwijl hij schreeuwt om hulp en aangeeft dat hij suikerziekte heeft. Dit zijn de laatste beelden van Alfredo. Vanavond organiseerde de familie vanaf 6:30 een stille tocht tegen politiegeweld, vanaf de plek van het verschrikkelijke incident tot het politiebureau van Zuidplein. Jalisa was erbij en die hangt nu aan de lijn. Jalisa, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hey, jij was bij de stille tocht vanavond. Hoe ben jij erachter gekomen wat er met Alfredo is gebeurd?
2: Ik kreeg ook de nieuwsberichten doorgestuurd. En zodoende ben ik erachter gekomen.
1: Ja, en wat deed dat toen met jou?
2: Ja, het deed heel veel met mij. Ik woon zelf ook in de wijk. Dus ik dacht echt, hoe kan dit in onze wijk? Weet je wel? En het is de zoveelste keer dat iemand doodgaat als gevolg van politiegeweld.
1: Ja, en toen hoorde jij dus van, oké, er wordt een stille tocht georganiseerd. Waarom wilde jij daar graag bij zijn?
2: Sowieso om steun te betuigen aan familie. Mm-hmm. Maar ook om gewoon een boodschap uit te dragen. Van, we kunnen dit niet accepteren met z'n allen. Weet je, dit is gewoon iets waar we ons hard voor moeten maken. We moeten een geluid afgeven, ook aan de politie. Van, dit is niet hoe je met onze mensen omgaat.
1: Ja, hey, hoe doen wij dat geluid afgeven? Wat moet er duidelijk worden bij de politie? Wat kunnen wij doen?
2: Sowieso moeten wij echt een geluid laten horen dat er niet meer etnisch geprofileerd kan en mag worden. Want bij mij rijst toch wel echt de vraag van, wat als deze man wit was geweest, was dan de uitkomst hetzelfde geweest? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat de politie meer een afspiegeling moet worden van de maatschappij. Want dat hoor je ook gewoon van mensen hier in de buurt. Dat zijn ze gewoon te weinig. Het zijn voornamelijk witte mensen die bij de politie zitten. En ook daarin willen zij verschil zien. Gewoon mensen die op ons lijken. Die zich verbonden voelen met de gemeenschap. Die begrijpen wat er in bepaalde culturen speelt. Dat is echt belangrijk om gewoon te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, helder. Hey, hoe was het vanavond bij de stille tocht?
2: Het was druk. Het was emotioneel. Maar je merkte ook wel, op een gegeven moment werd er ook wel zijn leven een beetje gevierd met muziek. Mm. En er kwam ook gewoon een moment waarop mensen boos waren. En weet je, ook die boosheid mag er gewoon zijn. Want het is ook iets om boos op te zijn. Deze man die had gewoon thuis moeten zijn vanavond.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Jalisa.
2: Jij bedankt.

0: met Bradley.
1: Ze gaan te ver. En nou zeggen ze via media, zeggen ze, oh ja, het is een vetbeker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
2: Alfredo Gulu, een 51-jarige man uit Rotterdam, komt net van de babyshower van zijn ongeboren kind. Hij stapt op zijn fatbike en gaat onderweg naar huis. Op zijn route naar huis wordt Alfredo door de politie gestopt en gecontroleerd. Alfredo kan zich niet identificeren en wordt aangehouden. Tijdens deze aanhouding wordt hij tegen de grond gewerkt en raakt hij onwel. Alfredo overlijdt. En later blijkt dat de fatbike waarop hij reed helemaal niet gestolen was. De politie heeft bevestigd dat hij niet op de fiets reed waarnaar zij op zoek waren. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies tijdens de aanhouding is gebeurd en of het politieoptreden rechtmatig was. Voor zijn familie, vrienden en de mensen die Alfredo kende is dit onacceptabel. Gisteren kwamen er honderden mensen in Rotterdam-Zuid bij elkaar om afscheid te nemen van Alfredo, zijn familie te steunen en om een stem te laten horen. Namens Team De Blok van Phoenix willen wij ons medeleven uitspreken aan de familie, vrienden en alle nabestaanden van Alfredo. Ik was gisteren bij de Stille Tocht en dit is hoe het ging.
3: We vinden het belangrijk om deze Stille Tocht te organiseren, omdat Alfredo is overleden door politiegeweld, terwijl hij onschuldig is. Hij was op de fatbike van zijn vrouw onderweg naar zijn eigen huis om even medicatie te halen, omdat hij suikerziekte heeft. Hij was op de babyshower van zijn eigen ongeboren kind en hij is niet meer teruggekomen naar de babyshower.
2: Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn vandaag?
1: Ze hebben de oom van mijn vrouwtje doodgemaakt 2 dagen geleden en vandaag komen we samen om dit te herdenken, zeg maar. Bro, die scooter moet ophouden met een domme dingen. Die man ging van een babyshower ging die weg. Hij ging een medicijn halen, hij zou terugkomen. Ze geven hem een loodje, ze gaan met 3 man op hem op zijn nek zitten. Met 3 man. Pa, dat is al te veel voor jou, voor mij. Je ziet al hoe braad je bent, toch? Maar pa zou zeggen, gaat dat niet halen. You get me? Ze gaan te ver. En nou zeggen ze via media, zeggen ze, oh ja, het is een vetbeker. Oh ja, hij is onwel geworden. Bro, ze moeten die dingen niet zo kleuren.
4: Een wijkgenoot is overleden onder dubieuze omstandigheden. En ja, dit soort dingen raakt de wijk heel erg.
5: We vinden het oneerlijk wat is gebeurd, omdat ik bedoel, je kan niet 3 maanden op 1 man. Dat is toch een beetje niet goed. En ook een beetje, we kennen hem heel lang. En die hele familie, we kunnen een beetje die familie steunen enkele.
6: Ja, ik vind het gewoon belangrijk om een beetje support te tonen aan de nalevenden. Ik vind het niet kunnen dat dit soort dingen nog steeds gebeuren. Vandaag 2026. Het is gewoon zielig, want ja, de ene dag kan je nog lachen met hem en de andere dag is hij er niet meer. Dus.
7: Het gaat niet over wie hij was. Het gaat voor de situatie dat is gebeurd voor die moment. Yeah. En ja, voor 2 maanden en 3 maanden op 1 maand, die schreeuw. Ik heb suikerziekte. Ik ben ziek. Toch, het is echt een geweld. Dat is een misbruik van je uniform.
8: Hier in Nederland krijgen geen gerechtigheid. Want luister, die gaat de Rijksrecherche onderzoeken. Dan komen ze, nee, het is geen fout doen van die politie. Dat is altijd zo. Dat moet stoppen. Anders gaat iets gebeuren dat over een tijdje er geen politie meer kan ontstoppen. Dat zijn de mensen die worden boos van.
3: Wat we willen dat mensen meenemen is dat ze hem herdenken. We willen dat mensen de familie steunen. Er is een GoFundMe opgezet waar je een donatie kan doen. Justice for Alfredo. En we willen dat mensen in Nederland in het algemeen zich kritischer gaan opstellen tegenover de politie. Politiegeweld komt te vaak voor en moet stoppen. Phoenix.

0: mijn eigen toekomst ga opbouwen met een eigen huis, een eigen gezinnetje en de charme.
1: Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. En na Prinsjesdag is het tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit debat bespreken de politieke partijen in de Tweede Kamer de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Het gaat daarbij onder andere over waar de overheid haar geld aan uitgeeft en welke keuzes het kabinet wil maken. Maar wat meten de mensen op straat eigenlijk van deze jaarlijkse politieke discussie? Ik ging de straat van Utrecht op om te vragen: weet jij wat de algemene politieke beschouwingen zijn?
2: Algemene politieke beschouwingen?
3: Verkeerde persoon om te vragen.
2: Ja, ik ben echt de verkeerde persoon, mevrouw.
4: Van gisteren, Prinsjesdag was dat toch?
5: Wat zijn beschouwingen precies?
4: Helemaal niks.
6: Van filosofen of
4: vrouwen? Hij studeert politicologie, dus ik zou het moeten weten.
7: Ja, maar ik weet daar niet veel van. Goh, ja, maar dat het kabinet wordt ondervraagd door de...
6: Nabespreken van het jaar wat is geweest, geloof ik toch? Ja, dat was het.
8: Algemene beschouwingen?
9: Nee. Niks.
8: Weet je wat algemene beschouwingen zijn?
1: Kennen jullie Prinsjesdag?
8: Ja. Ja.
1: Wat is Prinsjesdag?
8: Ja, dan gaat de koning de troonrede oplezen en dan wordt alles weer duurder.
1: Tijdens de algemene politieke beschouwingen, dat zijn de woensdag en de donderdag na Prinsjesdag. En dan gaat het parlement de kabinetsplannen bespreken. Wat is iets waarvan jij denkt, oh, dat zou dan echt besproken moeten worden?
10: Echt werkelijk waar, geen idee.
11: De nieuwe box 3 heffing. Vind ik dat naar beneden moet.
1: Ja, echt. En waarom vind je dat?
11: Ik vind fictief rendement rekenen op aandelen gewoon niet onzin.
12: Ik kan nergens meer heen gebracht worden, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik denk toch wel echt ook met onze toekomst met huizen. Er zijn amper huizen nog. Er wordt amper nog wat bijgebouwd. De boeren worden alleen maar onderdrukt. De bouwmensen, mijn vader die zit zelf in de bouw, het wordt alleen maar onderdrukt door de overheid. Ja, ik weet niet hoe ik laatst in mijn eigen toekomst ga opbouwen met een eigen huis, een eigen gezinnetje. En dus ja.
13: Ja, eigenlijk wel hetzelfde als hun. Ook huis, benzineprijzen, ja.
14: Er wordt weer meer belasting, dat weet ik wel. Vooral aan de mensen die meer geld verdienen. Die krijgen nog meer belasting, loonsbelasting.
15: Ik heb er nog niet heel veel verstand van. Dus ik weet het zo goed.
16: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten.
17: De sociale advocatuur.
18: Ja, dat vind ik echt hoor.
17: Ja, ik vind dat de sociale advocatuur is nu de mensen die weinig geld hebben, hebben nauwelijks toegang tot het recht. En ik vind dat dat niet kan. Er zijn veel te weinig sociale advocaten. Dus ik vind dat daar meer geld. Daar zijn ze nu al wel mee bezig hoor, geloof ik. Maar ik geloof dat het nog niet helemaal genoeg is. Dus ik vind dat ze daar wel over na mogen denken.
1: En als iemand die politicologie studeert, ja, heb je geen idee.
16: Nee.
19: Ja,
16: geen goede cijfers. Jawel. Ja, heel goede cijfers, maar... Nee, ik ben onneutraal. Ik ben lekker meegaand.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja,
2: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
8: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation.

0: die daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen. Die vertegenwoordigt.

0: de finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
1: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
2: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Dilderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: welkom.
1: Hallo.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, ik hoorde dit verhaal en ik dacht, oh mijn god, wat bizar. Dus neem ons even mee naar die avond. Wanneer had jij voor het eerst door, ja, dit is niet zomaar buikpijn?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat ik wakker werd nadat ik met de middelste een middagdutje had gedaan.
0: Ja.
1: En ja, wij kwamen na werk thuis, dus ben ik even naar bed gegaan. En toen op een gegeven moment, toen werd ik wakker en toen kwam Roy thuis en die zei ja, ik ga heel even met wat vrienden weg. Toen zei ik nou, ik ben niet helemaal lekker, ik heb last van mijn buik en ik was daarvoor ook ziek geweest. Dus ik zeg ja, liever dat je even thuis blijft om voor die kleine te zorgen. Ja. Dan kan ik gewoon weer terug naar bed. Toen ben ik eigenlijk gaan douchen en hij is weggegaan. En toen kwam ik onder de douche aan en toen dacht ik, oké, dit is echt niet goed. En toen kreeg ik hem in eerste instantie niet te pakken. Toen dacht ik, ik ga mijn moeder bellen, want die woont eigenlijk op 5 minuten afstand bij ons vandaan.
0: Gelukkig.
1: Die zei gelijk van, nou luister Melis, ik kon jou nooit klagen. Dus je gaat nu 112 bellen, ik kom eraan. En eigenlijk, ja, kort daarna kwam Roy thuis, toen mijn moeder. En toen kwam de ambulance er eigenlijk ook gelijk al achteraan. En die zei van, nou ja, we gaan je meenemen. En op dat moment zei mijn moeder, ben je niet zwanger? En toen zei ik, nee joh, dat kan helemaal niet. Ik zit aan de pil en doe niet zo gek. En toen zei ze van, maar hoe jij loopt en hoe jij nu staat, zo stond je bij de jongens ook tijdens je bevalling. Toen zei ik, nee, het kan niet. Ik ben gewoon nog ongesteld geweest. Nou ja, toen eenmaal naar het ziekenhuis natuurlijk. En ja, toen kwamen wij in het ziekenhuis en toen zei dus in eerste instantie dat er geen plek was. En toen heeft mijn moeder echt keihard over de spoed gegild van, ik denk dat ze aan bevallen is. Er moet nu een echo op.
0: Wauw, dus ja. Mama wist het al?
1: Ja, die had vermoedens.
0: Oké, ja.
1: Nou, dus toen op een gegeven moment mochten we eindelijk naar een kamer. En toen zei mijn moeder weer, er moet een echo op. En er stonden echt 10 artsen in die kamer. En toen zei de gynaecoloog, maar dat wisten we niet. Nou ja, toen ging er een echo op. En op dat moment kwam Roy ook binnengelopen. En toen zei de echoscopist, die zei van nou, ja, VO. En toen zei Roy, wat is VO? En toen zei ze, ja, volledige ontsluiting. En toen zijn ze met alle toeters en bellen, zijn ze met me gaan rennen naar de verloskamer. En in 2 persen was de kleine Yuna er.
0: Holy shit.
1: Ja.
0: Maar het moment dat jij beseft dat je zwanger bent, wat gaat er dan door je heen?
1: Nou ja, heel veel ongeloof, schaamte. En ik heb ook echt gegild van, oh, ik wil dit niet, ik wil geen derde.
0: Ja.
1: En later heb je daar natuurlijk spijt van. Maar ja, je zit zo hoog in je emoties, ook niet wetende wat er komen gaat. Ja. Dat je op dat moment zoiets hebt van, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Dus ja, het was wel heftig.
0: Ja, heel erg heftig. Maar ja. Dan, oké, je bevalt opeens. De baby is daar, maar je bent helemaal niet voorbereid. Je hebt geen babykamer, Je hebt geen kleding. Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja. Och ja, geluk bij ongeluk kreeg mijn zusje 2 dagen voor mijn bevalling te horen dat zij een jongetje kreeg in plaats van een meisje. En waar is echt wekenlang gezegd dat ze een meid zou krijgen. Dus die is gelijk naar het ziekenhuis gekomen om allemaal spullen voor haar te brengen. Echt super lief. En ja, ook heel veel spulletjes van haar overgenomen. En gelukkig stond het wiegje van de oudste 2 nog bij mijn moeder op zolder. Dus ja, ook naar huis toe gebracht. En voor haar gewoon een fijn plekje gemaakt. Maar ja, het was wel schakelen. Want inderdaad, je hebt niet veel. Je hebt niks voorbereid. Dus gelukkig waren er heel veel lieve familieleden en vriendinnen die thuis alles gereed hebben gemaakt. Zodat ze lief thuis en ja, veilig thuis kon komen in een veilig warm nest. Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou, nu zijn jullie bijna een jaar verder.
1: Ja.
0: De kleine is nu bijna een jaar. Hoe gaat het nu met jullie?
1: Ja, goed. Alles is een beetje gedaald.
0: Ja.
1: En gezakt. En ja, in het begin was wel heftig. Hebben we ook wel veel hulp voor gekregen. Mm. Het is goed om erover te praten. Ook omdat er heel weinig weet van is. Heel veel mensen denken van, oh nou, het zal wel. Maar ja, ik vind dat je dit eigenlijk gewoon mee moet maken van dichtbij. Of zelf om te kunnen begrijpen wat het eigenlijk allemaal voor impact op iemands leven heeft.
0: Ja.
1: En de kleine meid doet het goed. Dus gelukkig. Ja, dat is het belangrijkste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, super fijn. Melissa, heel veel succes en heel erg bedankt dat je hier was om je bijzondere verhaal te delen.
1: Ja, dankjewel.

0: kinderen, huishouden en natuurlijk jezelf. De Amsterdamse Yusra die merkte dat veel moeders daarin vastliepen en begon daarom Moedermorfose, een community tegen de doorgaancultuur onder moeders. En zij is vandaag ook bij ons in de building. Goedenavond, Yusra.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, wat bedoel jij precies met die doorgaancultuur onder moeders? Wat betekent dat?
1: Ja, nou, de doorgaancultuur. Als je menig moeder vraagt hoe gaat het, dan is het vaak, nou, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Oh, ik heb dit nog op de planning staan. En het is eigenlijk altijd alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dat viel me op in alle gesprekken die ik met moeders heb gehad. En daar heb ik een woord van gemaakt.
0: Ja, ja. Moedermorfose. En de doorgaande cultuur is natuurlijk de definitie dus van wat je net uitlegde.
1: Ja, ja.
0: Waarin merkte je bij jezelf van, ja, dit moet anders. Dit moet echt anders.
1: Nou, ik ben ongeveer 6 jaar geleden voor het eerst moeder geworden. En toen merkte ik gewoon, ja, mijn leven was eigenlijk al wel compleet. En toen kwam er een kind bij. En het was heel moeilijk voor mij om daar, nou ja, mijn dochter eigenlijk in dat totaalplaatje te zetten. En ik verloor mezelf heel erg. En ik merkte dat er gewoon heel weinig over gesproken werd. En er heerst nog ook een beetje schaamte over. En eigenlijk pas op het moment na de geboorte van mijn tweede dochter ben ik er een beetje over gaan praten. Me kwetsbaar opgesteld en dan merkte ik gewoon, hey, ik geef wat van mezelf aan een ander en dan krijg ik ook wat van terug.
0: Ja.
1: En ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen dat ik dacht van, hey, ik ben echt niet de enige. En ja, dat is een beetje hoe het is begonnen allemaal.
0: Ja, ja, als ik het mag reflecteren naar mijn eigen leven en kijk naar de moeders om me heen, dan zie ik ook van mijn eigen moeder tot mijn vrouw, die zijn alleen maar bezig met anderen, zeg maar. Anderen tevreden houden de hele dag en ja, vergeten af en toe hunzelf.
1: Ja.
0: Ja, je legt het net al een beetje uit door erover te praten, maar hoe zet jij jezelf ook in voor dus die andere moeders?
1: Ja, wat ik dus heel erg gemerkt heb is dat heel veel van die moeders denken dat ze de enige zijn. En al die moeders bij elkaar, die denken dus allemaal dat ze de enige zijn. En samen zijn we gewoon een groep. En met Moedermorfose begin ik eigenlijk een beweging. Dus tegen de doorgaancultuur. En dat je eigenlijk gewoon vrijuit kunt praten over hoe je je nou eigenlijk voelt. Want die identiteitsverandering, dat is echt een ding. Het wetenschappelijk haakje is de matrescentie. Dus het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het lichaam van een vrouw, mentale gesteldheid en eigenlijk alles binnenin een vrouw, dat verandert gewoon. Hè?
0: Ja,
1: dus als je van de transitie van vrouw naar moeder. En daar is gewoon veel te weinig aandacht voor. En dan wil ik dus met mijn platform wil ik daar gewoon een stem aan geven. Ook vooral aan de vrouwen die zich dus niet kwetsbaar durven op te stellen. Van hey, het is oké. En nou, hier in deze omgeving ben jij gewoon vrij om te delen wat je wil delen.
0: Ja, je hebt een soort van community opgebouwd. En je bent nog aan het bouwen. Nog steeds daaraan. Wat is het uiteindelijke doel? Wanneer zeg jij van oké, ik ben tevreden over wat ik heb gedaan met mijn platform?
1: Nou, ik ben nu al tevreden. Ik heb natuurlijk een hele mooie film gedeeld op mijn socials. Hij staat ook op mijn website.
0: Het Moedermorfose.
1: Ja, het Moedermorfose inderdaad, dankjewel. Daar heb ik al gewoon heel veel positieve reacties op gekregen. Vooral van moeders die zichzelf daarin herkennen. En eigenlijk een comment plaatsen van, hey, dit voel ik. Dit voel ik echt tot in mijn core. En ik denk dat daarmee heb ik eigenlijk al al gewonnen, om even in termen van winnen en verliezen te spreken. En uiteindelijk wil ik gewoon dat we hier over dit onderwerp vrijuit kunnen spreken. Dat vrouwen gewoon erkenning krijgen voor het gevoel dat ze hebben. En dat het echt, dat je niet gek bent. Je bent niet gek.
0: Ja, en je bent ook niet de enige.
1: En je bent absoluut niet de enige.
0: Nee. Als je één ding zou mogen veranderen aan hoe we in Nederland naar moederschap kijken, wat zou dat dan zijn?
1: Als niet iets wat je even ertussen doet. Niet iets wat je er even bij doet. Het is iets wat echt je leven verandert. En daar moet ook aandacht voor komen.
0: Ja, heel mooi. Yusra, dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, en jullie ook bedankt.
0: Ik zou zeggen, als je aan het luisteren bent en je wilt meer hierover weten over Moedermorfose of onderdeel worden van de community,
1: zeker,
0: check dan moedermorfose.nl of het Moedermorfose op Instagram.
1: Moedermorfose op Instagram, inderdaad.
0: Dankjewel, Yusra.
1: Jullie ook bedankt.

0: Het is vandaag Prinsjesdag, of het was vandaag Prinsjesdag. Dat betekent dat de regering de plannen voor het komende jaar bekend heeft gemaakt. Maar wat zijn die plannen? En belangrijker misschien wel, wat betekent dit voor jou? Daar kan politiek verslaggever Maaike je meer over vertellen. Maaike, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is een beetje een algemene vraag, maar wat zijn de belangrijkste plannen die vandaag bekendgemaakt zijn?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje gek, omdat er heel veel al, dat is ook een beetje traditie van de Prinsjesdag, uitgelekt is naar de media. Dus ik moet eerlijk zeggen, er zijn niet heel veel nieuwe dingen gepresenteerd. Het gaat vooral over economie, daar willen ze heel veel aan doen. Defensie was een groot onderwerp, veiligheid was een groot onderwerp en de troonrede. Maar er is niet echt iets nieuws per se aangekondigd, want het is wel allemaal van tevoren al gelekt voor een groot deel.
0: Dus voor de meesten hebben we natuurlijk al ophef gehad toen het lekte.
1: Yeah.
0: Er kwam afgelopen week bijvoorbeeld naar buiten dat misschien de opkomstplicht terug zou komen voor Defensie. Wat betekent dat?
1: Ja, dat is iets wat niet per se nu al opgenomen is in de begroting of in de plannen van het kabinet. Maar het ligt wel een beetje in het verlengde van dat ze heel veel meer geld willen pompen eigenlijk in Defensie. En dit is daar een van de stappen van waarop ze ook hopen dat er meer mensen naar Defensie toekomen, omdat ze die mensen nodig hebben. En wat ze eigenlijk hebben gezegd afgelopen week is dat ze mogelijk de opkomstplicht, die nu eigenlijk niet geldt, dat willen ze aanpassen, waardoor je selectief, en het is een beetje vaag waarop je dan geselecteerd wordt, eventueel wel opgeroepen zou kunnen worden om het leger in te moeten. En dat hebben ze ook gezegd, dat eventueel weigering zelfs strafbaar zou zijn. Oh. Al weten we niet wat die straf is. Dus het staat nu nog niet in de plannen, maar het is wel iets wat dus deze week naar buiten is gekomen en in het verlengde ligt van Defensie, waar ze zoveel op in willen zetten.
0: Oké, en als we het hebben over die plannen, wat staat er wel in wat bijvoorbeeld ons dagelijks leven gaat beïnvloeden het komende jaar?
1: Ja, dat is vooral als we een beetje inzoomen op wat het voor jongeren eventueel veel gaat voorkomen, is dat ze bijvoorbeeld het hebben gehad over criminaliteit. En dat is al langer een probleem, dat jongeren heel snel de criminaliteit inrollen. Daar willen ze iets aan doen. Ze willen de toegankelijkheid in de jeugdzorg aanpakken en dat je sneller eigenlijk zorg kan krijgen en niet per se een medisch traject eerst door hoeft, maar ook sneller bij de jeugdzorg kan komen. Ze hadden het over de talentstrategie voor mbo, hbo en universiteit. Dat is eigenlijk dat ze jong talent in cruciale sectoren zoals AI, tech, energie, digitalisering sneller willen opleiden. Verder wonen, willen ze meer starterswoningen gaan bouwen. Dat is eigenlijk wat we misschien als jongeren vooral mee gaan krijgen uit die maatregelen.
0: Oké. Veel plannen, veel dingen dus die misschien wel gaan veranderen voor ons in het komende jaar. Hangt natuurlijk ook een beetje van je eigen leven af. Rondom Prinsjesdag is er natuurlijk altijd wel iets van gedoe. Vandaag bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Het bekladden van de route die de koets af ging leggen. Wat is daar nou precies gebeurd?
1: Ja, voor wat ik heb meegekregen, want het is allemaal nog een beetje, dat wordt natuurlijk altijd in de loop van de dagen een beetje naar buiten gebracht. Extinction Rebellion heeft rode verf gegooid op de route inderdaad. Volgens mij om vooral kenbaar te maken dat ze het niet eens zijn met de plannen. Dat is vandaag natuurlijk op meerdere vlakken een beetje naar voren gekomen van verschillende kanten eigenlijk protest. Ik weet niet precies wat de inhoudelijke statements waren van Extinction om deze actie te doen. Maar in ieder geval is het duidelijk dat er heel veel mensen in de samenleving eigenlijk nog niet echt blij zijn met wat er nu op tafel ligt.
0: Nee. Dat is natuurlijk ook niet echt nieuw.
1: Nee.
0: Toch? Helaas.
1: Nee,
0: het treinverkeer lag ook nog even plat en het scheen dan weer een sabotageactie geweest te zijn. Had dat er dan ook mee te maken vandaag?
1: Ja, er zijn dus berichten dat het er waarschijnlijk wel mee te maken heeft, maar ook dat is nog niet bevestigd. Er is vooral een beetje gekeken, want de boeren hadden ook aangekondigd in protest te komen. Ze hebben bijvoorbeeld wel langs de snelwegen ook een aantal hooibalen in brand gestoken. Dat was wel bevestigd dat ze daar actie hebben gevoerd. Maar er is nog geen bevestiging dat zij ook bijvoorbeeld achter de acties op het spoor zitten. Dus dat vind ik ook een beetje nog te vroeg misschien om te zeggen, maar ja, het lijkt daar wel mee te maken te hebben. Daar lijkt het wel op.
0: Nou. Maaike, dankjewel in ieder geval voor de uitleg en een beetje nuance bij de berichten die dan vandaag naar buiten zijn gekomen.
1: Yes, ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, spreek je graag de volgende keer.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.

0: Bradley.
1: Kijk, stel je verdient iets minder dan bij een andere baan waar het heel toxic is. Ja, sorry, dan heb ik liever een fijne werksfeer en wat minder geld op mijn bank. Want mijn mentaliteit is echt meer waard. Of hoe heet het? Mentale gezondheid is meer waard.
2: Je hebt je diploma op zak. En dan? Jongeren zijn volop bezig met hun toekomst. Maar wat vinden zij nou eigenlijk belangrijk als het gaat om een baan vinden? Veel geld, leuke collega's of juist genoeg vrije tijd? Dat ging ik vandaag checken in Den Haag. Wat vinden jullie belangrijk aan een goede baan?
1: Dat er geen toxic werk sfeer hangt en dat er wel opportunities zijn om te groeien.
3: Inderdaad, werkplezier eigenlijk.
4: Er moeten wel interesses voor mij bij de baan zijn. Dus ik hou van kleding, ik hou van fashion. Dus dan ga ik dan niet bij een of andere gare winkel werken waar ze wel misschien kleding verkopen en mijn branche hebben, maar dat zijn dan misschien niet de kleding die ik leuk vind of waar ik in geïnteresseerd ben. Dus dan zou ik daar nog wel naar checken.
5: Ik denk de omgeving, dus de collega's, de werksfeer, de managers.
2: Zou je zeg maar geld boven wat jij leuk vindt verkiezen? Dus stel je voor, je kan een miljoen verdienen, maar je moet wel echt in een super saaie winkel werken.
4: Ja, toen ik nog mijn opleiding deed, toen deed ik mijn stages. Toen ging ik inderdaad voor een onbetaalde stage, maar wel echt een leuke stage waar ik echt veel heb geleerd. Maar veel van mijn klasgenoten gingen iets stoms doen waar ze wel gewoon betaald voor kregen, maar waar ze echt geen zin in hadden. In dat geval heb ik liever dan dat ik iets doe wat ik leuk vind en ook echt iets leer.
6: Ik vind dat wel belangrijk. Ja, tegenwoordig verdienen niet op elke baan verdien je echt heel lekker of zo. Dus ik vind het wel belangrijk dat je gewoon goed verdient, zeg maar.
5: Nee, ik zou dat niet trekken.
2: Waarom niet?
5: Omdat ik sfeer gewoon belangrijk vind.
1: Kijk, stel je verdient iets minder dan bij een andere baan waar het heel toxic is. Ja, sorry, dan heb ik liever een fijne werksfeer en wat minder geld op mijn bank. Want mijn mentaliteit is echt meer waard. Of hoe heet het? Mentale gezondheid is meer waard.
3: Ja, ik zou inderdaad, als het tussen een baantje gaat die je heel goed verdient en wat ik niet zo leuk vind, of de ander die betaalt wat minder, maar vind ik wel heel leuk, dan kies ik toch voor het baantje dat ik leuk vind.
2: En als ik jou zou vragen, waar zouden werkgevers zeg maar meer begrip voor moeten hebben bij jongeren die een baan zoeken?
6: Ik denk dat ze ook wat meer moeten kijken naar ervaring. Dus wat je in de vorige baan hebt gedaan. En ja, ik denk dat eigenlijk, ja.
5: Ja, dus dat ze geen werkervaring hebben. Dus dat je gewoon meer een begeleider daarin.
7: Dat en vermoeidheid. Ik vind dat daar niet genoeg wordt naar gekeken.
2: Ja, een beetje burn-out voor jongeren.
7: Ja. Inderdaad.
3: Ik vind dat een werkgever gewoon moet begrijpen dat wij jongeren het gewoon belangrijk vinden om het goed te kunnen vinden met je collega's. Dus als wij het even gezellig hebben op werk, dan vind ik niet dat je daar als werkgever te erg bovenop kan zitten.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: updated@phoenix.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.

0: Dance.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en het ontdekken van hun eigen kracht. Liliana is een van de mensen achter Revision en ze zit nu bij ons. Liliana, welkom aan de blok.
1: Hey, dankjewel. Fijn dat ik erbij mocht zijn vandaag.
0: Heel erg fijn. Hey, neem ons even mee. Waarom is deze stichting ontstaan?
1: Nou, ik doe het samen met twee broeders van mij. Shout-out naar Manuel en Giuliano. En we hebben met z'n drieën enorm veel ervaring en kennis en best wel een groot netwerk. En we zijn eigenlijk gaan brainstormen 3 jaar geleden om te kijken hoe kunnen we dat op een laagdrempeligere manier doorgeven aan de youth en de next generation. Mm-hmm. En zo is eigenlijk de Revision ontstaan als stichting.
0: Nice. En wat wil je graag bereiken met de mensen die jij begeleidt dan?
1: Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is voor ons dat we bereiken dat mensen weten dat ze, ondanks wat ze willen doen en ondanks de tegenslagen, dat ze gewoon bij ons terecht kunnen. Je kan gewoon eigenlijk bereiken wat je wilt. En wij begrijpen met z'n drieën als geen ander dat niet iedereen de handvaten daarvoor heeft, zeg maar. Ja. Maar wij willen dus gewoon ervoor zorgen dat je bij ons het netwerk, maar ook de middelen kan bereiken om dat gewoon te doen, zeg maar. Ja. En op die manier ook gewoon een beetje je netwerk ook te verbreden.
0: Ja. Nice, want als je dan binnenkomt bij jullie bij de Revision, wat gebeurt er dan? Hoe ziet die begeleiding eruit?
1: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld een project genaamd Power Mind Academy. En Power Mind Academy is eigenlijk ontstaan doordat 5 andere jongeren uit ons netwerk naar ons toe kwamen en zoiets hadden van, hey, wij willen eigenlijk ook wel ervoor zorgen dat we iedereen bij elkaar kunnen brengen. Wat kunnen jullie daarin betekenen? En toen zijn we eigenlijk dus Power Mind Academy samen met hun gestart om een platform te zijn waarbij je dus verschillende workshops kan doen. En dat varieert van juridisch sterk staan tot branding en promoting, tot hoe zet ik mezelf sterk als ZZP'er neer, tot projectmanagement, want hoe zorg je ervoor dat je een project ook daadwerkelijk van A tot Z strak neerzet. Mm-hmm. Dus als je daar behoefte aan hebt, dan kan je je daar gewoon voor aanmelden en gewoon een gratis workshop bij ons volgen. Dus dat is een van de projecten die we met heel veel liefde doen.
0: Gratis workshop zelfs?
1: Ja, heel gratis. Je kan gewoon komen, je krijgt wat lekkers en je kan gewoon gratis leren. Dat is waar we het voor doen.
0: Dat klinkt echt geweldig. Hey, er zijn natuurlijk best wel veel organisaties die jongeren helpen met persoonlijke ontwikkeling of met ondernemerschap. Ja, wat maakt jullie nou anders?
1: Ik denk dat wij anders zijn omdat we 1 direct ook in het veld hebben gewerkt, zeg maar. Dus we weten heel goed welke tegenslagen iedereen tegenkomt, wat je staat te wachten, zeg maar. Maar ik denk dat het wat ons ook anders maakt is dat we het namelijk niet alleen doen. Kijk, het is leuk als wij voor de klas staan en wat vertellen, zeg maar. Ja. Maar het is nog toffer dat we eigenlijk mensen direct uit onze omgeving erbij betrekken om die workshops te geven. Waardoor je dus eigenlijk een dubbele werking hebt. Je hebt gewoon enorm veel mensen uit de veld die gewoon meteen vertellen van hoe, wat, waar en wanneer en waar je aan moet denken en wat je het beste kan doen, et cetera. Dus ik denk dat ons wel anders maakt ook. En plus, we zijn gewoon heel chill. We zijn gewoon echt heel relaxed. Ja, weet je, kom binnen, doe een drankje, eet een stukje pizza. We gaan gewoon leren met z'n allen. Dus nice. Het is ook heel laagdrempelig, zeg maar.
0: Oké. Hey, Liliana, dankjewel voor je verhaal.
1: Ja, jullie ook super bedankt. Ik vond het heel tof dat ik ons verhaal zo mocht doen.
0: Ja, zeker. En als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil meer weten over Stichting The Revision, of wil je kijken wat ze voor je kunnen betekenen, check dan therevision.nl of de FunX website.

0: Tisa.
1: Ja, het is wel een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlechten?
2: Nee.
3: Hoe goed ben jij in haren vlechten? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik niet zo. En ik ben niet de enige. Weinig papa's in Nederland kunnen haren vlechten. Maar daar kan je wat aan doen. Door een cursus te volgen of simpelweg te blijven oefenen. Ik was benieuwd hoeveel mannen op straat kunnen vlechten. Dus ik ging de straat van Utrecht op om te vragen, kan jij haren vlechten?
4: Nee, daar heb ik mijn dochter voor. Die vlecht heel goed.
3: Vond je het jammer dat je vader nooit jouw haar heeft gevlochten?
5: Nee hoor, dat deed mijn moeder. Dus die kon het. En daarna kon ik het weer bij mijn zusjes doen. Dus dat ging goed.
4: Slecht.
3: Maar je hebt het wel geprobeerd.
4: Ja. Ik moet vaker van mijn dochters dat doen, ja.
6: Haren vlechten? Nooit van gehad.
7: Ik heb het een keer gedaan bij mijn vriendin. Ging niet heel geweldig.
3: Wat ging er niet goed?
7: Je had toch 3 van die stukken haar die je dan moet vlechten en ik had ze door elkaar gehaald.
6: Ik kan geen haren vlechten.
8: Ja, ik denk het wel.
3: Maar jullie hebben het nog nooit gedaan?
6: Nee.
3: En waarom niet?
6: Ja. Weet ik het niet. Wordt er sprake gekomen bij een vriendin of een ex of iets in die richting?
9: Kan het wel, maar hoe het er dan uitziet, dat is...
3: Heel veel mannen kunnen geen haren vlechten. Wat vind je daarvan?
10: Ja, stereotype manbeeld, hè? Waarmee wij opgegroeid zijn.
11: Geen behoefte aan misschien.
3: En waarom zouden ze er geen behoefte aan hebben?
11: Ik weet niet, vriendin die het al kan of zo, weet ik veel.
12: Ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat, niet dat raken, maar ik denk dat de vriendin dat het meestal doet. Niet dat de man niet hoort te doen, maar die doet het dan meestal. En dan, ja, die weet dan ook die moet vlechten als het een beetje, ja. Maar ja, ik zou het wel leren.
1: Ja, het is wel een skill issue voor de mannen. Ja.
2: Step up.
1: Step up your game. Ja.
3: Maar jij zegt step up, maar kan jij haren vlechten?
7: Nee, ik kan het niet. Ik heb geen dochter ook, dus nee.

0: met Bradley.
1: Ik ben een man, ik heb een tolly, dus ik heb het niet echt per se nodig, vind ik.
2: Ja, ja. Je kan toch een condoom omdoen?
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, goed, weet je, de pil is toch wat makkelijker en toch wat lekkerder.
3: Anticonceptie is iets waar veel jongeren mee te maken hebben. Maar iedereen gaat er anders mee om. Welke vormen gebruiken jongeren eigenlijk? En merken ze daar dan ook wat van? Ik ging de straat op in Rotterdam om dat te checken.
2: Gebruik jij anticonceptie of laat je dat gewoon allemaal over aan je partner?
4: Ik heb op dit moment geen partner. Maar ik denk dat als ik een partner wel zou hebben, dan zou ik wel willen dat we het samen zo verantwoordelijk doen.
5: Momenteel zit ik eigenlijk aan niks. En als het mogelijk was, zou mijn partner doen. Dat heb ik ook al bespreekbaar gemaakt.
1: Ik ben een man, ik heb een tolly, dus ik heb het niet echt per se nodig, vind ik.
2: Ja, ja. Je kan toch de condoom omdoen?
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, goed, weet je, de pil is toch wat makkelijker en toch wat lekkerder.
2: Dus jullie gebruiken alleen de pil dan?
1: Ja, eigenlijk al, ja.
2: Merk jij daar iets zelf van of vooral je partner?
1: Wat, in de beleving of...
2: In alles, noem maar.
1: Nou ja, beleving, ja zeker. Alleen, je merkt wel dat het niet altijd even goed op gaat op de pil eigenlijk.
2: Kun je dat uitleggen?
1: Nou, dan zeggen ze dat het gewoon last heeft van de baarmoeder, niet per se baarmoeder, maar gewoon het hele gebeuren daar beneden.
2: Ja, de hormonen misschien, ja. Ook.
1: En dan heb je het toch wel minder onder controle, zeggen ze dan. En de ene keer dan schiet het eruit en de andere keer dan is het weer helemaal neutraal of zo.
2: Ja, maar, en wat is dan zeg maar verantwoordelijk? Dan verdeel je de condoom en pil of...
4: Nou, liever gewoon veilig dan condoom, dat zij geen pil te doen. Want ik weet, met die pil kan je hormonen echt uit waarde komen. Waardoor zij dus mood swings kan krijgen en echt gewoon van A tot Z links en rechts kan gaan.
2: Ja, dat is wel lief van je eigenlijk, dat je ook gewoon zeg maar meer aan haar denkt en haar lichaam.
4: Ja, nee, zeker, want we zijn er samen verantwoordelijk voor.
5: Ik had juist eigenlijk, toen ik aan de anticonceptie zat, dat ik hele erge bijwerkingen had. En dat is de reden dat ik eigenlijk ben gestopt. En eigenlijk een beetje aan het afwachten ben tot het mogelijk is voor mijn partner. Maar zonder anticonceptie heb ik helemaal geen last van niks eigenlijk.
2: Denk je dat iedereen eigenlijk goed geïnformeerd is over anticonceptie?
5: Nee, absoluut niet. Vooral omdat toen ik net begon, wist ik niet dat je verschillende soorten had en verschillende grammen. Dus had ik waarschijnlijk een veel te sterke.
2: Vind jij dat de verantwoordelijkheid voor anticonceptie eerlijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen?
5: Absoluut niet. En dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk niet eens misschien schuld van de man. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel wat meer moeite kan doen. Maar het wordt natuurlijk ook gewoon normaal gemaakt dat de vrouw dat automatisch verantwoordelijk neemt. Ik denk dat wereldwijd wel echt wel meer verantwoordelijkheid mag verspreid worden. Vooral naar de kant van de mannen toe. En dat dat ook genormaliseerd moet worden.

0: IJs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funx Afro. Luister op funx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
9: Volg Funx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van de stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
15: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
16: Wat is er gebeurd?
17: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
16: China.
18: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
19: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
18: kijk. Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: de finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond, 7:50, NPO Zapp.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, je hoorde het goed. Ik heb goed nieuws voor jou. Maar eerst krijgen we mijn muziek van Chris Brown. Dit is Loyal. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert. Ja, vandaag ben ik dus met jou en dat gaat elk weekend zo zijn van 10 tot 1. En misschien ben je een trouwe luisteraar van Phoenix en denk je, oké, maar wat is Weekend Rewind? Ja, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga jou een berichtje laten horen van Diallo. Luister wat Diallo zegt.
1: Goedemorgen, leuk dat je er bent hoor. Hopelijk is de weekend request.
0: Nou ja, Diallo, het is bijna hetzelfde. Je mag dus bij mij allerlei requests doen. Weet je, ik ga een beetje uitleggen hoe het er een beetje uit gaat zien. Vandaag en voor de rest van de komende weekenden. Nou, ik draai dus iets meer classics dan normaal. Maar de hits van nu, nou, die zullen niet ontbreken. Dus maak je daar sowieso niet druk om. Je mag lekker meebepalen, Diallo. Dus ja, jij mag meebepalen met welke tracks ik ga draaien. Dus het is toch een beetje weekend request voor de mensen die zoiets hebben van Jay, ga je dat weer doen? Nou ja, toch wel een beetje. Jij en ik gaan soms spelletjes spelen. Gaat vandaag ook gebeuren trouwens. En je kan bij deze spelletjes dus ook iets winnen. Goed, via de NPO Luister-app kunnen jij en ik dus tijdens deze hele Weekend Rewind Show gewoon lekker kletsen met elkaar. Je mag me tussendoor ook gewoon requests vragen. Je weet het nooit. Misschien draai ik die gewoon. Kortom, we gaan het helemaal samen doen. Nou, iets wat we als eerst gaan doen is even kijken of ik jou kan helpen en motiveren met wat je vandaag gaat doen. Misschien moet je werken, of misschien ben je onderweg naar de sportschool, of misschien ga je huis schoonmaken, of bezoek bij familie. Mij maakt het allemaal niet uit. Misschien ga je iets doen wat je moet doen, waar je misschien ook helemaal geen zin in hebt. Maakt helemaal niet uit, want ik ga je helpen. Ik als muzikant zeg altijd, er is niks wat de juiste track en de juiste timing kan fixen. Goed, jij moet dan dus tegen mij gaan zeggen wat je gaat doen. En dan ga ik voor jou die track draaien waarvan je zegt, Jay, ik heb deze track hierbij nodig. Ik heb die motivatie, die motivation nodig. Nou goed, maakt niet uit. Misschien weet je ook niet eens welke track je nodig hebt. Maar heb je het gewoon nodig van mij? Dan mag je nog steeds tegen mij zeggen wat je gaat doen vandaag. En dan ga ik een heerlijke track voor jou

0: Rosalía samen met Alejandro hier met Bissel.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Ik vroeg net aan jou, hey, vertel me even wat jij gaat doen vandaag. En dan ga ik mijn best doen om jou de track te geven die jou even die motivation geeft voor wat jij gaat doen. En Danita die zegt, nou, ik moet werken op een beurs. Maar ik was gisteren iets te lang blijven hangen bij mijn vriendin. Dus ik kan wel wat

9 tot kwart over 8. En dan vannacht lekker vertrekken op vakantie. Jij hebt eigenlijk niks meer nodig, man. Jij hebt niks meer nodig. Iemand anders die ik vandaag wel ga helpen met een track, dat is Cheyenne. En die zegt, ik heb die vibes echt nodig. Want zij moet namelijk heel lang rijden. Zij moet namelijk met haar partner vanuit Limburg een hele lange rit maken. Pakketjes bezorgen. Ga zomaar door. En zij vroeg aan mij, Jay, ik wil een track hebben van Kevin. Nou heb ik heel veel tracks van Kevin in mijn playlist. Maar ik dacht, weet je, als je toch op de weg bent, waarom zou ik Gordelweg niet draaien? En dat ga ik dus ook doen.

0: Namelijk iemand aan de lijn die namelijk iets speciaals heeft vandaag. Toch, Charmant? Vertel eens even.
1: Ja, ik ben samen vandaag met mijn vrouwtje, ben ik 23 jaar samen. En ik wilde haar op deze manier, weet ik haar dus op hele lieve woorden toewensen.
0: Oh, wauw. Allereerst gefeliciteerd. De tweede, hoe doen jullie dat? 23 jaar. En je klinkt nog zo jong. Hoe doe je dit?
1: Ja, heel veel ruzie maken en heel veel praten.
0: Nou ja, we moeten het van je aannemen, want het lukt jullie. Is er nog iets speciaals wat je tegen jouw vrouw zou willen zeggen? Nanda heet je vrouw, toch?
1: Dat klopt.
0: Nou, ik zou zeggen, ga lekker los. Ik heb een nummertje klaarstaan daarna voor als je klaar bent. Dus ga maar los, zou ik zeggen.
1: Nou, ik wil heel graag tegen haar zeggen, bedankt voor alle steun en toeverlaat dat je me altijd die heeft gegeven en altijd bij mij heeft bijgestaan. En ik hoop dat wij nog een aantal decennia samen mogen zijn.
0: Oh, wauw.
1: Ik hou van jou.
0: Wauw, Charwin. Echt waar, dit is zo romantisch en zo mooi. Je kan namelijk op Phoenix.nl, kan je gewoon, als het goed is, kan je gewoon lekker terugluisteren naar dit fragment. Ja. Dus ik zou zeggen, mocht je het gemist hebben, kan je altijd nog op onze website het terugvinden. En dan hoor ik je misschien al denken, ja, oké, maar welk nummer heb je klaar voor ons, Jay? Nou, ik heb een heel mooi nummertje van Beyoncé. En ik denk dat deze past, omdat jullie love zeker on top is. Man. Hey, nog

0: Ryan Leslie samen met Cassie. Dit was Addiction. Ja, een echte rewind track. Ja.
1: Weekend Rewind.
0: Ja, weer iets nieuws, weer iets nieuws. Vandaag gaan we allerlei nieuwe dingen doen, omdat het programma gewoon splinter en splinter nieuw is. Met een vleugje weekend requesten doorheen en dan krijg je Rewind Request. Nou, wat we gaan doen nu op dit moment is, Weekend Rewind bedoel ik. We gaan naar Rewind Biechtok. Het is tijd daarvoor. Kijk, stel je eens voor, hè. Hoe leuk zou het zijn als jij gewoon de meest foute track die je kan aanvragen, mag aanvragen. En dat ik deze dan daadwerkelijk ga draaien op de radio voor je. Zonder dat jij hoeft te schamen. Want dat is precies wat jij en ik nu dus gaan doen. Wat is dus die ene track waarbij je denkt, nou, deze track is zo fout, maar toch zo leuk. Ik heb gewoon zin om deze track nu te horen, Jay. Nou, gelukkig ben ik er, want dat gaat gewoon ook gebeuren. Tijdens de Rewind Biechtok wordt het dus niet gejudged. Dus je mag gewoon een beetje de grens opzoeken bij mij. Tuurlijk kan je te ver gaan, maar ik zou zeggen, make a shot en dan zien we vanzelf wel hoe ver dat komt, snap je? Heel simpel is dat dus. Ik zou je zeggen, ga eventjes in je foute archief in je mind en ga denken, oké, wat is die ene lekkere guilty pleasure song die ik zou willen horen? En dan drop je die bij mij in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik die track dan ook. Heel simpel.

0: biechthok, zoals we dat hier zo gaan noemen. Dan mag jij de gekste track die jij kan bedenken of die je graag zou willen horen, mag je aan mij vragen. En dan moet ik die gaan draaien. En ja, ik had eigenlijk moeten weten dat dit me hier en daar misschien wel duur zou komen te staan. Want ik heb nu de heer M aan de telefoon. Hallo de heer M, hallo.
1: Hi Jay.
0: Jij maakt het me niet makkelijk. Ik zei zoek de grens op en dat heb je wel echt gedaan, ja.
1: Zeker.
0: Jonge, jonge, jonge. Nou, welke track wil jij nou dat ik ga draaien? En leg ook maar even uit waarom je deze track aanvraagt.
1: Ik wil de Pokémon Team Song horen. Ten eerste hebben we dat nog nooit volgens mij op Phoenix gehoord.
0: En ik denk het ook niet.
1: Pokémon is vandaag dit jaar 30 jaar oud geworden. Dus ik denk dat het goed moment is dat we deze song dit jaar draaien.
0: Mag ik vragen hoe oud jij bent?
1: Ik ben 26.
0: Oh, die track is... Oh, Pokémon is nog ouder dan dat jij bent. Dat is nou, crazy eigenlijk.
1: Je moet eens weten.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Oh, ik dacht dat je zei... ook oudere mensen het doen, maar...
0: Oh nee, ik bedoel meer te zeggen dat Pokémon gewoon op dit moment ouder is dan jij bent. Dat is crazy.
1: Ik ben ermee opgegroeid en het is altijd in mijn hart gebleven.
0: Ja, duidelijk. Jonge, jonge man. Wat doe je met mij? Nu zet je me voor het blok. Nu moet ik die track gaan draaien.
1: Alle mensen gaan genieten vandaag ervan.
0: Ja, kijk, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een stukje draaien ervan. Dit heb ik zelf op mezelf afgeroepen.
1: En voor alle mensen die onderweg zijn naar de Pokémon winkel vandaag, geniet van deze song.
0: Ga jij nu toevallig naar de Pokémon winkel dan?
1: Ik ben onderweg naar een ruildag, waar ook al een hele lange rij voor de deur staat voor de nieuwe Pokémon set.
0: Oh, jij bent helemaal in de Pokémon vibe vandaag, joh.
1: Zeker weten, vandaag is een Pokémon dag.
0: Oh my goodness. Nou, weet je wat ik ga doen? En geloof mij, ik kan hier problemen mee krijgen, hè? Ik kan hier problemen mee krijgen, maar weet je wat het is? Ik heb gezegd, deze show doe ik samen met jou als luisteraar. Jij bent ook gewoon een luisteraar, dus ik zou zeggen, zet je radio wat harder.
1: Dankjewel,
0: en voor iedereen die net intuned, ik hoop niet dat je in de war raakt. Dit is gewoon nog Phoenix, hoor.

Ja, goed, je luistert gewoon naar Phonics. Zodat je net denkt van, hé, wat gebeurt hier allemaal? Nou, het was de biechtok. Waarbij jij dus als luisteraar gewoon de gekste guilty pleasure die je maar kan bedenken aan mij kan vragen. En dit was de guilty pleasure van Mr. M, Pokémon. Ja, en sinds het de eerste keer is dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon een keertje gek. Maar ik heb nog een guilty pleasure. Eentje die jij waarschijnlijk ook kent. En deze kwam binnen van Jasmine. En dat is de track van de gebroeders Furadi. Die zijn niet meer actief in de muziek, maar ze hebben wat oude hitjes liggen. Ken jij de Blackberry nog? Nou, daar gaat deze track van de Furadi dus over. Hier is Pink!

Juist. En daarvoor hoorde je Furari met Pink. Dat was de biechthok. De rewind biechthok van Jasmine. Ja, ik zet even nog mee heen te kijken. Zometeen gaan we een spel doen waarbij jij een prijs kan winnen. En ik denk dat je wil weten welke prijs dat is. Dat ga ik je zo meteen vertellen.

0: Kies.nl en level up your business.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet je wat?
11: Kijk.
9: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
12: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
13: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
14: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je ze voor je? Die Cadiz Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bommenauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, wij gaan zometeen een spel spelen. Je kan er iets mee winnen. Wat je gaat winnen, vertel ik je zometeen. Is Stefanio met Summer.

0: We gaan Who Said It spelen. Ja, wie heeft het gezegd, als ik het even vrij voor je mag vertalen. Ik ga jouw muziekkennis testen. En als jij denkt dat je goed op de hoogte bent van de heetste tracks, dan gaan we dat eventjes op de proef stellen. Er staat namelijk een track klaar die ik zo meteen ga draaien. Ik ga jou hints geven gebaseerd op teksten of one-liners van deze artiest die ik zo meteen ga draaien. En dan is het aan jou om te raden om welke artiest dit gaat. Goed, dat kon je eigenlijk al een beetje gokken. Lukt het jou om te raden om welke artiest dat gaat, dan krijg je van mij een Phonics goodie bag. En je mag dan ook eventueel een andere track van deze artiest uitkiezen die ik dan moet draaien. Heel simpel. Heel simpel. Goed, de hints die komen nu jouw kant op. Ja, ja, ja. Het zijn er drie, dus...
1: Nummer 1.
0: Nou, men doet graag dingen op zijn of haar manier.
1: Nummer 2.
0: Jij hoeft hem of haar niet te bellen.
1: Nummer 3.
0: Deze artiest rijdt precies om 7 uur in zijn of haar cabrio. Weet je het al? Nou goed, ben jij de kenner die weet naar welke artiest ik op dit moment op zoek ben? Dan mag jij de naam droppen in de NPO Luister app. En wie weet, win jij die Phonics Goodie Bag. En je mag altijd ook een voice memo sturen, hè?

0: hier op Phonix natuurlijk nergens anders. Zo fris en fruitig als dit. Een hele goede middag.
1: Weekend Rewind. Phonix. Yeah.

0: zijn of haar cabrio. En goed, toen was het aan jou om te raden. En Nanda die kwam als een van de eerste binnen en die zei dit.
1: Hey Jay, ik denk dat je op zoek bent naar Leo Kleine.
0: Ja, en jij was niet de enige die dit zei. Siona die zei dat ook. Nee. Kaylee zei het ook trouwens, bedoel ik. Siona die zegt Italië. Ik ben ook niet op zoek naar Italië. Er is wel één iemand. Er is één iemand die het juiste antwoord heeft weten te geven. En deze persoon doet het op een originele manier.
2: It's 7 o'clock on the top. I'm in my drop top. Cruising the streets. Woo, Usher, nice and slow. They call me J.A. Griekse I. Ha, het is J. Je weet wat ik doe met die ladies. Woo.
0: Oh my goodness. Ik zeg je eerlijk, als je het op deze manier brengt, hoe ga ik dan ook niet die voice memo laten horen op de radio? Nou, dat is nu dus gebeurd. Ja, ik ga dus een track draaien van niemand minder dan Usher. En ik ben zo'n guy, ik kies dan niet de meest voor de hand liggende track. Tenminste, soms doe ik dat wel. Maar nu even niet tijdens Weekend Rewind. Ik heb een track van hem die ik eigenlijk het meest in de club heb gehoord. Die ga ik draaien. Ik heb volgens mij één keertje of twee keertjes maar de clip gezien. Als jij deze track wel of niet kent, drop dat even in de NPO luisteraar. Laat me even weten of je deze track van Usher kent. Het is namelijk de track.

Dat was Jay Sean samen met Lil Wayne. Even terug in de tijd. Dat is ook wat Rewind omdraait. Dit is Weekend Rewind. Als je denkt van, hè, waar ben ik nou op ingetuned? Ik heb wat lekker tracks klaar voor je staan. Je krijgt zo meteen Noah Noah en Ronnie Flex met Damage. Maar eerst Frenna en Eddie met Damage.

0: Rewind naar een tijdje terug. Dit was Headlines van The Main Man.
1: Weekend Rewind.
2: Funny.
0: Ja, dit is de plek waar jij en ik samen radio maken eigenlijk. Jij kan gewoon mee.

sollicitatie voeren op de radio. Nou, dat soort dingen komen allemaal langs. Iemand die goed gebruik heeft gemaakt van de NPO Luisterapp, dat is Mel. En Mel zegt, hebben jullie het liedje Frequentie van Jer van Broederliefde? Nou ja, weet je wat het is?

vind, dan draai ik hem meestal wel. Dit is wel een track waar ik zelf ook op sta. En dat is gewoon mooi om ook even een brug te slaan naar iets anders. Ik ga, dat de mensen die mij even kennen van de Weekend Request tijd nog, way back. Die weten dit van mij, ik draai niet graag requests waar ik zelf op zing. Ja, misschien had je het niet helemaal door, maar ik klus nog wel eens bij als zanger. En soms sta ik met artiesten op hun nummers. En ja, dat is dus het geval ook hier bij de track die Mel aanvraagt. Maar Mel, ik ga voor jou nu een uitzondering maken, want dit is ja gewoon de allereerste keer. Het is ook de eerste keer dat ik een request van jou ontvang. En het is misschien ook wel de allereerste keer dat deze track gedraaid gaat worden op Phonix. Dus, allemaal redenen om het voor één keertje speciaal voor Mel te doen. Mel, bedankt dat je luistert. Hier heb je Frequentie van Broederliefde. Ja, samen met Jay. Ah.

0: De track Voodoo. Ja, ik zou zeker, zeker eventjes deze ook gaan checken.
1: Weekend Rewind.
2: Funny.
1: Jay.
0: Ja, tijdens Weekend Rewind heb ik jou verteld. Jij mag gewoon lekker bemoeien met welke tracks ik allemaal moet draaien. En dit half uurtje heb ik er extra voor uitgetrokken om extra requests te draaien voor jou. En ik heb een request binnengekregen van Dogla. Dogla is een vaste luisteraar. Ik wist eigenlijk ook niet dat Dogla zo vroeg in de ochtend al meeluisterde. Want elk weekend hoorde ik hem destijds met Mai in de JMI-show van 4 tot 7. Maar de man is vroeg op en de man wil natuurlijk een track hebben om een beetje extra motivation te krijgen. En hij vraagt aan mij: Jay, zou je voor mij Spider van Jims willen draaien? Natuurlijk ga ik dat dan ook voor jou doen. Zo simpel is dat. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan Dogla en pak die NPO-luisterapp en benut hem.

0: great for you.
1: Ja, dat was Liebeck, Harder van de Vils. En daarvoor draaide ik James met Spider speciaal voor Dogla. Die is nu op dit moment aan het werk. Hé, hey, zometeen gaan wij samen oordelen over iets. Het is namelijk zo, Robin, zijn vriendin, gaat een borstvergroting doen. En dan vraagt zij iets aan hem waar hij best wel slecht op gaat. En Robin stelt weer een fucked up vraag aan zijn vriendin. Althans, of het zo fucked up is, daar gaan jij en ik zometeen over oordelen.

0: Hollandsvisies.nl en level up your business.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Bussenstakkies wordt georganiseerd door Fanix in samenwerking met grote spelers en de gemeente Amsterdam Nieuw-West. Meld je nu gratis aan via businessstakkies.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Ja, dat dacht je, vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, Robin heeft een probleem met zijn vriendinnen. Jij en ik gaan kijken wie de fout is. Je hoort het zo meteen na Ronnie Flex en SFB.

0: Dit was Ira Star met Tornado. Goedemiddag.
1: Weekend Rewind. Rewind. Met Jay.
0: Ja, welkom bij Weekend Rewind. En tegelijkertijd zeg ik ook welkom in mijn rechtbank. Ja, we hebben namelijk een casus. Ja, we hebben een case die wij moeten gaan berechten. Heel simpel. Ja, jij en ik gaan bepalen over verschillende situaties. En vandaag moeten we zeggen of deze persoon schuldig of onschuldig is. Heel simpel. Ik ben de rechter en jij bent de jury. Zoals in Amerika bepaal jij als jurylid of iemand, jurylid bedoel ik, of iemand nou schuldig is of niet. En ik zeg je alvast, hou je niet in. Ga niet zogenaamd braafjes doen. Wees gewoon lekker straight to the point. Je mag gewoon jouw ongezouten mening geven. Nou, de zaak die we vandaag gaan behandelen is de zaak van Robin. En dit is wat Robin naar ons stuurt. Mijn vriendin wil al jaren een borstvergroting en heeft nu besloten het echt te doen. Alleen komt ze €2500 tekort en ze vroeg of ik dat wilde betalen. Nou, ik bood aan €1000 bij te dragen, maar dat vond ze te weinig. Want ik heb wel eens gezegd dat ik grotere borsten mooi vind. En volgens haar heb ik dus ook profijt van deze investering, zoals ze dat noemt. Ik zei prima, ik betaal die €2500, maar als wij binnen 2 jaar uit elkaar gaan, wil ik een deel terug. En nu zegt ze dat ik haar lichaam behandel alsof het een leaseauto is. Mijn vrienden vinden mijn voorstel best redelijk en haar vriendinnen vinden mij een lul. Ja, dat is de vraag dus. Moet Robin, als haar man zijnde, haar sowieso helpen met dit, zonder iets terug te willen? Of moet Robin gewoon, heeft hij alle recht om allerlei eisen te stellen als hij meebetaalt? Mijn vrienden vinden mijn voorstel best redelijk en haar vriendinnen vinden mij een lul. Ja, dat is de vraag dus. Moet Robin, als haar man zijnde, haar sowieso helpen met dit, zonder iets terug te willen? Of moet Robin gewoon, heeft hij alle recht om allerlei eisen te stellen als hij meebetaalt? Kortom, ik wil gewoon weten, is Robin schuldig

notendopje. Zijn vriendin komt 2500 euro tekort voor een borstvergroting. Hij zegt, of ze vraagt aan hem of hij wil helpen. Hij zegt, ja, ik wil eigenlijk best helpen. Maar als we binnen 2 jaar uit elkaar gaan, wil hij een deel van het geld terug. Is hij hierom fout of niet? Nou, hoe drukken we dat uit? Is hij schuldig of onschuldig? Jij gaat het me vertellen.

0: Weekend Rewind met Jay.
1: Ja, we zitten samen met jou in mijn rechtbank. En jij bent mijn jurylid. En we behandelen de case van Robin. Robin, zijn vriendin, die wil een bosvergroting gaan doen. Die komt 2500 euro tekort. En zij vroeg of Robin dus wilde helpen met betalen. Maar Robin heeft zoiets van, ja, ik wil best meehelpen met betalen. Maar als we binnen 2 jaar uit elkaar gaan, dan wil ik een deel van het geld terug. En nu is het aan ons om te checken, hey, wie is hier fout, weet je? Is Robin schuldig of onschuldig in dit verhaal? En ik krijg me wat berichten binnen, hoor. Alex die zegt, ik geef je 1000 en de rest mag je lenen. Dus Alex zet er ook bij, Robin is onschuldig. En die zegt, vrouwen die aan zichzelf sleutelen is fake, iedereen is mooi, blablabla. Oké, maar goed, we willen weten schuldig of onschuldig. Tosca heeft een hele sterke mening. Maar voordat ik die van Tosca ga checken, wil ik even met Patricia praten. Patricia.
2: Hi.
1: Hi, hoe zie jij deze situatie?
2: Ja, hij heeft haar sowieso genomen zonder grotere borsten.
1: Okay,
2: dus denk ik ook een stukje misschien haar onzekerheid. Maar ik vind wel dat hij gelijk hebt. Mm. Waarom zou hij dat voor haar moeten betalen? Dat is een flink bedrag.
1: Okay.
2: En je kan hem ditje tegemoet komen. En anders moet ze nog even wachten en sparen. Okay. Mijn mening.
1: Nou ja, ik vind dat je het bovendien ook heel mooi verwoordt. Eventjes een vraag die je net stelde. Zijn vriendin gaf dus aan dat hij ooit had, even teruglezen. Hij heeft wel eens gezegd dat hij grotere borsten mooi vindt. En zij vindt dus, hij heeft er ook profijt van. Wat vind je ervan dat ze dat zegt, zeg maar?
2: Ik snap daar dat hij er profijt van heeft, maar ja, als hij zoiets zegt, is het toch ook een beetje haar onzekerheid die knaagt.
1: Ja, oké, sterk punt. En ik heb nu nog eentje. Tosca, die zoomt even in op iets anders. Die zoomt even in op het feit dat hij zegt, na 2 jaar uit elkaar gaan. Dit is wat Tosca zegt.
3: Nou, hij zegt het al goed. Hij zegt zijn vriendin. Want met zo'n mindset, is iemand nou de ware of is iemand gewoon een vriendin? Je gaat toch niet zeggen, als we binnen 2 jaar uit elkaar gaan, dan zit je er dus al met een mindset in dat je niet zeker bent over je relatie. Vind ik sowieso, ongeacht nog om over het geld te beginnen, vind ik dat een hele rare mindset om in een relatie te zitten.
1: Ja, wat vind je daarvan, Patricia?
2: Ik vind dat je goed vooruit denkt.
1: Ja, sorry. Lekker, man.
2: Ja, maar alles kan misgaan in het leven.
1: Ja,
2: het is een klein bedrag, toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Oké. Nou ja, ik, dus...
2: Ja, je hoopt dat alles goed gaat.
1: Dat is waar.
2: Dat hoop je altijd, maar je weet het niet.
1: Oké, wauw. Ik vind het zo mooi dat je gewoon wel echt gewoon staat achter wat je vindt. En het ook nog eens goed kan verwoorden. Ik heb nou even alle stemmen geteld van alle juryleden met jou, hè?
2: Ja.
1: Wat denk jij dat eruit gaat komen? Gaat Robin schuldig of onschuldig zijn?
2: Ja, ik denk onschuldig.
1: Jij vindt hem in ieder geval onschuldig, toch?
2: Ik denk dat er heel veel vrouwen hem schuldig vinden.
1: Nou, ik ga je vertellen. Er zijn meer vrouwen met jou, hoor. Dan tegen. De man is gewoon onschuldig.
2: Zo.
1: Jij bent te erg met die goed zo van je. Hey, ik wil je bedanken als hoofdjurylid van de dag. Ik wens je een hele fijne dag en fijn weekend, ja?
2: Ja, van hetzelfde.
1: Dankjewel, Patricia. Ja, Patricia heeft

apotheka op je leest. Maar je runner de Chanel, je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt heet je echt Dior, ik zeg ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

En weet je waar ik last van heb? Ik heb last van een dilemma, man. Ik zit tussen twee tracks te bungelen van welke van de twee moet ik nou draaien. Dit is van een artiest die ik echt geweldig vind. Maar ik heb een nieuwere track en een wat meer rewind type track van hem. En ik kom er maar niet uit welke van de twee ik moet draaien. Goed, welke artiest dat is en welke van die twee tracks het worden, ja, dat ga ik jou zo meteen vertellen. Eerst krijg je van mij Equals met Be Happy, maar daarvoor nog heb ik Bad Bunny.

favoriete artiesten uit Nederland. Ook als rapper zijnde, maar ook als songwriter vind ik hem echt geweldig. Daarnaast vind ik dat zijn visuals, zeg maar zijn clips en zijn content er altijd gewoon goed uitziet. Zijn fashion is altijd on point. Ik heb het over niemand minder dan Cho. Ik heb hier twee tracks van Cho. Een iets nieuwere track en een echte rewind track waarbij we toch echt terug in de tijd moeten gaan. En ik weet niet welke van de twee ik moet draaien. En ja, jij bent de Sjaak, want jij gaat mij helpen. Jij gaat die NPO Luister App nu alvast erbij pakken. En jij gaat mij zeggen zometeen welke van de twee tracks ik moet gaan draaien. Goed, ik hoor je ook aan denken, ja Jay, maar dan moet ik wel weten welke van de twee tracks het zijn.

welke van de twee moet ik draaien? Kan je alsjeblieft de NPO-luisterapp erbij pakken en mij vertellen of ik Cho moet draaien met de track Kande? Of dat ik Misje van Cho moet draaien? Drop het even in de NPO-luisterapp, dan ben ik hier even van af. Cool? Ja? Oké, mooi.

in. Alleen het mooie is, LGF, op beide tracks staat LaRouche. Dus dat is een beetje wat ik ook lastig vind hiervan. Anders was dat even de doorslag geweest. Maar goed, als ik de stemmen zo tel, ja, dan komen we toch uit op één van de twee tracks. Ja. En ja, wauw, vandaag is het zo'n dag dat, ja, zal ik het gewoon zo zeggen, dan verklap ik het wel een beetje, dat de nieuwe track wint van de Rewind. En dan ben ik eigenlijk niet gewend van de Phoenix-luisteraar, maar hey, uiteindelijk bepaal jij, dus dan ga ik gewoon doen wat jij zegt dat ik moet doen. We gaan dus luisteren naar Cho, samen met LaRouche. Dit is...

0: naar Weekend Rewind. Maar zometeen gaat de Weekend Rewind over in een splinternieuwe show. En daarvan heb ik mijn collega Boas.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is die kerel?
1: Ja, lekker man. Leuk om elkaar zo eens te spreken.
0: Ja, want normaal maakten we samen een show, maar nu maken we een soort van in een soort estafette vorm een show.
1: Ja man, ja, voor de mensen die het niet weten, ik was de producer / regisseur van de JMI show. Rest in peace, de JMI show. Maar ik ben wel blij dat ze jou in ieder geval hebben gehouden, man.
0: Ja, en ik ook. En ik ben ook blij dat jij iets gaat doen. Kan je even uitleggen wat Phonics Finest, wat jij dus presenteert, gaat brengen voor ons?
1: Ja, ze waren gewoon op zoek naar de finest bij Phonics en die kwamen zo snel bij mij uit.
0: Nice.
1: Nee, simpel. Phonics maakt natuurlijk zoveel dingen. We maken radio, we zijn online te vinden, we maken podcasts, we staan op festivals. En ze dachten, kunnen we niet een show maken waar we dat allemaal achter elkaar zetten? Dat je echt alleen het allerbeste van Phonics 3 uur lang achter elkaar hebt. En ze hebben mij gevraagd dat te doen. Ik zei, tuurlijk, let's go. Dus, zometeen. Nice. En we gaan gelijk goed beginnen, want ik weet niet of jij ooit hebt gerookt of hebt gevaped.
0: Ik heb wel eens gerookt vroeger, ja. Way back.
1: Het schijnt dus dat je. Weet je wat ik bedoel?
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Je daar kleiner van wordt.
0: Ja.
1: It's crazy,
0: je pile,
1: hè?
0: Je pile
1: wordt daar dus kleiner van. Zometeen ga ik je uitleggen, of tenminste gaan Noorden en Wefje uitleggen hoe dat komt. Want zij hebben gesproken met een arts en die heeft het dus bevestigd. Ja, het is echt crazy.
0: Oh, wauw. Ik ben zo blij dat ik nooit gevaped heb.
1: Ja, nee, ik ook. Ik heb 1 keer gevaped en toen dacht ik, dit is te goed. Ik moet hier gelijk mee stoppen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan.
0: En zo zie je maar, hè. Zo zie je maar. Niet alles wat leuk en cool lijkt, is ook daadwerkelijk goed voor je.
1: Snap je?
0: Maar goed, dit hadden we kunnen weten, toch, dat vapen niet goed voor je is. Oké, maar dit soort dingen ga je dus allemaal behandelen. Oh, ik ben wel benieuwd. Ik ga nog wel even blijven luisteren. Hey, weet je wat ik heb gedaan? Jij kent mij een beetje, toch?
1: Wat dan?
0: Nou ja, je weet dat als jouw programma Phonics Finest heet, dat ik daar iets mee ga doen met de volgende track natuurlijk.
1: Oef, nou ben ik benieuwd.
0: Dit is Chris Brown met Fine China.
1: Wauw!

0: Haas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Haascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
10: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
11: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja, weet hoe...
12: kijk.
10: Sugar, met Delany Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
13: Droom je van een stralende glimlach?
14: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
13: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
15: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, nergens naartoe gaan, want je bent ingetuned bij Phonics Finest. En de naam zegt het al, het is het allerbeste wat je hier bij Phonics hebt gehoord. Allemaal samengepropt in een perfecte show. Ja, en het beste van Phonics betekent ook de beste muziek. Dus gaan we even een kijkje nemen naar de top 3 van de X-chart van afgelopen week. Ik neem je mee. Te beginnen bij nummer 3, Jayon en Jonah Fraser met Pana.

0: Dan door naar de nummer 2. Fresh NKM met Bare Minimum. Stond op nummer 1. Is helaas niks veranderd op nummer 2. Maar staat al wel 23 weken in die lijst.
1: Shoes van Bottega. Lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen met de week.
0: Ja, en dan de nummer 1 is voor Shakira en Burna Boy. Nieuw op nummer 1, het WK-nummer Dai Dai. Al 7 weken in de lijst. Ja, de hele lijst kan je vinden via Phonics.nl.

0: Jonna Fraser en Jayon met Panna. Een hele goede middag. Boas hier door je speakers tijdens Funix Finest. En ik ga je bijpraten over alles wat je hebt gemist hier op Funix. Ja, we gaan snel gelijk beginnen bij de middagshow. Want Noorden en Wef hadden tijdens Wef's Wilde Weetjes een wel hele bijzondere vraag. Want krijg je nou een kleinere, ja, ik ga het gewoon zeggen, een kleinere penis als je vaped? Je zou zeggen, nee, dat doen ze niet. Is niet helemaal waar. Ze belden met uroloog Berend Rikke.
1: Wij zien heel veel mensen met problemen met potentie. Ja, problemen met erecties.
2: Ah, hè, dus die kunnen niet meer goede,
1: krachtige erectie krijgen. Hè. Dus potentie, zoals wij dat noemen. Mensen die roken hebben over het algemeen hele slechte bloedvaten. Hè, dat zijn hele slechte stoffen komen in je bloed. En daardoor wordt de wand van de bloedvaten tegenslipt.
2: Ja, dan eigenlijk de vraag der vragen. Kan je penis krimpen door het vapen?
1: Ja, ik kan niet helemaal direct ja of nee zeggen, maar als je langdurig rookt of vaped, krijg je vaatschade aan je penis. Dat is de bloedvaten.
0: Oh.
1: En als je minder goede erecties hebt, hè, wat zeker bij vapen en roken bekend is,
2: dan is die kleiner.
1: Dan worden je zwellichamen vaker gaan minder vaak op en neer en dan krimpt jouw zwellichaam.
3: Hij is minder dik.
1: Minder dik, lang, omdat je rookt of vaped, krijg je vaatschade aan je penis. Dat is de bloedvaten.
0: Oh.
1: En als je minder goede erecties hebt, hè, wat zeker bij vapen en roken bekend is.
2: Dan is die kleiner.
1: Dan worden je zwellichamen vaker gaan minder vaak op en neer en dan krimpt jouw zwellichaam.
3: Hij is minder dik.
1: Minder dik, lang, omdat hij minder vaak op en neer gaat.

0: Ja, ik denk wel dat wij hier bij Pharnix gewoon de oplossing hebben gevonden voor het rookprobleem. In ieder geval, alle mannen kun je laten stoppen door ze gewoon te vertellen: als je rookt, wordt je dop kleiner. Ik weet niet, maar Stichting Stoppen met Roken, luisteren jullie mee?
1: Pharnix Finest.
2: Harpie, wat zeg je, man?

FMG met Boot hier op Funix. Zometeen muziek van Broederliefde. Ja, en luisteraar Daan is 28 en hij heeft een nieuwe vriendin. Lekker bezig, Daan. Alleen toen hij vertelde hoe oud hij is, dacht ik even, oh, hier gaat iets helemaal mis.

0: Mike Towers hier op Phoenix en Lala. Ik heb even een vraag aan je. Is het normaal om te daten met iemand die 10 jaar jonger is dan dat jij bent?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, dinsdag zat ik te luisteren naar De Blok met Patrick en daar viel me iets op aan de luisteraar. Daan had namelijk een bijzondere vraag.
3: Ik ben 30 en ben sinds kort aan het daten met iemand van 20. En eerlijk, ik had vooraf nooit gedacht dat ik op iemand van die leeftijd zou vallen. We zitten namelijk best in een andere levensfase. Ze is nog volop bezig met haar studie, terwijl ik

0: soms vergeet ik gewoon dat ze 10 jaar jonger is. Alleen als ik er daarna weer over nadenk, vraag ik me af of het verschil uiteindelijk niet te groot is.
1: Ja, luisteraar Daan die date dus met iemand die 10 jaar jonger is dan dat hij zelf is. En hij vertelde zelf ook nog, hij is 30, zijn vriendin is dus, hè, rekensommetje, 20. En dat, ik weet niet, dat kriebelt bij mij. Dus mijn vraag aan jou is, ben je barkey, dus normaal, of niet barkey, als je op je 30ste date met iemand van 20? Ik ga er gelijk met een klein gestrekt been in. Nee, je bent niet barkey. In mijn optiek dan, hè? Ik denk, als je 30 bent versus als je 20 bent, de levensfase waar je in zit, het verschil is veel te groot om dan een relatie te hebben. Maar ik ben heel benieuwd of ik de enige ben die er zo over denkt. Want we gaan er een harde conclusie op zetten. Ben je barkey of niet barkey als je op je 30ste date met iemand van 20? Jij mag het gaan bepalen door in de NPO Luister-app een simpel berichtje te sturen. Barkey, als je het eens bent met Daan, of niet barkey als je het eens bent met mij. En het kan ook in een spraakmemo worden. Doe dat vooral. Ben je barkey of niet barkey als je op je 30ste date met iemand van 20? Let me know!

0: ruim en blijf rustig. Luisteraar Daan, die is 30 en die date met een meisje van 20. En dus ben ik benieuwd, ben je barkie of niet barkie als je date met iemand van 10 jaar jonger?
1: Nee, dit is echt niet barkie.
2: Vind je dat niet barkie?
1: Barkie
2: of niet barkie?
0: Ja, dat is de vraag. En jij kon het laten weten in een berichtje in de NPO Luister-app. Ja, ik ben wel benieuwd of je Daan een beetje hebt gespaard. Ik was er vrij hard over. Nee, ik vind het niet helemaal normaal. Maar goed, het is aan jou om het te bepalen. Shannon die zei, het is barkie, moet kunnen. Zo te horen is ze qua persoonlijkheid al verder dan 20. Ik weet niet waar je dat vandaan had. Dat heb ik niet gehoord. Maar goed, Shannon, ik moet onpartijdig blijven. Tosca dan?
3: Niet barkie. Ik ben nu 31. Als ik nadenk over hoe ik dacht en wat ik deed toen ik 20 was, nou, daar lusten de honden geen brood van. Dus dat verschil is echt veel te groot. Nee, niet barkie.
0: Ja, Tosca, daar ben ik wel benieuwd. En Diallo die zegt ook niet barkie. Of sorry, die zegt barkie. Het is lastig. Ik ga hem denk ik nog even één keertje laten lopen. Ben je barkie of niet barkie als je op je 30ste date met iemand van 20? Ik wil het antwoord van jou weten. Je kan het laten doorkomen in de NPO Luister-app. Doe dat vooral ook even in een spraakmemo. Dat is nog extra leuk.

0: Phonics. Ja, luisteraar Daan, die is 30 en die date met een meisje van 20. En ik ben benieuwd, ben je barkie of niet barkie als je date met iemand van 10 jaar jonger?
1: Nee, dit is echt niet barkie.
2: Vind je dat niet barkie?
1: Barkie?
2: Of niet barkie?
0: Ja, dat was aan jou om te laten weten in de NPO Luister-app. En ik hoop nogmaals, laat Daan een beetje gespaard. Hè? We mogen judgen, maar we houden het wel netjes. We gaan het vragen aan Mitchell. Goedemiddag.
3: Hey.
0: Hey, jij bent zelf 30 en jij zegt no way dat ik een relatie zou hebben met iemand die 20 is.
3: Nee man, het gaat echt te ver.
0: Vertel, waarom?
3: Nou, dat verschil wat hij zelf ook al zegt. Als hij erover nadenkt, dan weet hij ook dat het niet goed is.
0: Dus, hij voelt het al aan, zeg maar.
3: Basis. Ja, hij voelt het al aan.
0: Mag ik vragen?
3: In de levensfases.
0: Heb jij zelf een partner?
3: Nee, ik ben ook aan het daten en daarom kan ik dat heel goed zeggen.
0: Ja.
3: No way voor mij dat iemand van 20 dat die een optie is.
0: Maar waarom niet? Wat is het? Want kijk, ik ben zelf 23, ik heb een vriendin van een jaar jonger.
3: Ja, nou kijk, jij werkt. Hè? Ja. Ik weet niet hoe dat voor haar is.
0: Ja, ook.
3: Ja, kijk, dat zijn al heel twee overeenkomstige dingen die heel belangrijk zijn, vind ik.
0: Mm-hmm.
3: Als je op school zit, volop nog aan het studeren bent. Ook vind ik eigenlijk leeftijd ook nog weer ondergeschikt, moet ik zeggen. Dus het is wel wat, ja, lastiger om uit te leggen. Maar ja, 20 jaar, dan begint je leven eigenlijk pas net serieus te worden. En als je 30 bent, nou, heb je over het algemeen toch al wel wat voor meegemaakt in die zin.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Dus de conclusie voor jou, barkie of niet barkie, om te daten met iemand die 10 jaar jonger is?
3: Nee, niet barkie.
0: Oké, Mitchell, dankjewel en fijne dag nog. Ja, ook nog even door naar Shanna. Jij zegt barkie, moet gewoon kunnen. Shanna, ik vind het wel heel makkelijk gezegd, toch?
4: Ja, ik weet het. Ik ben 30 en mijn vriend is 25. En wij wonen nu 4 jaar samen. En daar gaat het gewoon goed. Dus
0: okay.
4: Ja.
0: Oké, nee, interessant. En dan ga ik toch even wat moeilijke vragen stellen. Is er al wel eens sprake geweest van leeftijdsverschil in jullie relatie?
4: Ja, sommige dingen qua denkwijze. Maar ik merk wel hoe verder we komen in een relatie, hoe meer je daarop op elkaar aanspeelt, zeg maar.
0: Dus ja, precies.
4: Ja, is uiteindelijk ook wel goed gekomen. Bijvoorbeeld eerst over mannelijke vrienden. Ja, nu heeft hij mijn mannelijke vrienden ontmoet en is dat ook prima. Dus ja, als je dat samen uitkomt met elkaar, ja, lijkt me dat het wel barkie is.
0: Ja. Nee, oké. En, maar denk je, want hij is 5 jaar jonger. Stel je voor dat hij 20 was?
4: Ja, dat is het. Want hij was 20 toen we elkaar hebben leren kennen. En toen hebben we natuurlijk een jaar gedate en coronatijd zat ertussen. Ja, uiteindelijk zijn we toch samengekomen.
0: Nee, oké. Nee, duidelijk. Maar dus de vraag, nog een keer, ben je barkie of niet barkie als je date op je 30ste met iemand van 20?
4: Oh ja, eigenlijk niet barkie. Maar toch, in mijn situatie vind ik barkie. Dus die is lastig.
0: Heb ik je nou gewoon omgeluld? Nee, oké. We houden hem op barkie. Oké. Shanna, dankjewel en een hele fijne middag nog.
4: Hetzelfde.
0: Doei. Ja, dan denk ik toch dat we maar naar de conclusie moeten gaan. Ben je barkie of niet barkie als je op je 30ste date met iemand van 20? De uitslag is binnen. En met 60% van de stemmen is dit... spannend.
1: Barkie!
0: Oh, nou blijkbaar is het toch barkie. En ben ik even goed op mijn plek gezet.
5: Yo Jay, what's good? Hey Pix, wat zeg je man?

Ja, en ook hoor je waarom een Hyrox deelnemer uit China viral ging met iets wat je absoluut niet op de camera wil hebben. Wat het is, hoor je na het nieuws van 2 uur.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
2: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest. Met Boa.
2: Ja, wat gebeurt er als je poept tijdens een Hyrox wedstrijd? Nou, iets heel bijzonders. Je hoort het naar muziek van Russian en Rauw Alejandro. Dit is Pongo. Your city.
3: Even serieus, ik moet naar Phonics luisteren. Dat is mijn verslaving, broer. Ik moet naar Phonics luisteren.

Chance met Pia. Wat is nou het allerkutste wat je kan overkomen tijdens een Hyrox-wedstrijd? Even een paar opties. A, je hebt niet goed getraind en valt uit. B, je hebt de verkeerde kleding aan en je gaat kapot van de hitte. Of C, je kakt jezelf helemaal onder. Ja, denk maar even na, maar ik hoop dat je voor antwoord C gaat. En dan denk je, nou, dat gebeurt toch niemand tijdens de Hyrox-wedstrijd. Nou, Johanna Wieterziek, ik weet niet of je die kent, maar die deed mee aan een Hyrox-wedstrijd in China. En die ging zo ongelooflijk hard, dat ze niet alleen zweten. Nee, er kwam ook een... En deze saus... Oh, er kwam er nog eentje. Het is niet overdreven, want ze poepte zichzelf helemaal onder tijdens een Hyrox-wedstrijd. En... ze was geen opgever, ze ging daarna gewoon door. De beelden kan je natuurlijk checken via de Instagram van Phonix, @PhonixFM. Ze gingen super viral. En ik dacht, ja, ik zat eens even te kijken. Ik dacht, zijn er eigenlijk regels voor? Want ik weet dat de Hyrox super streng is met regels voor alles. Als je spuugt op de vloer, omdat je gewoon heel veel slijm hebt, dan krijg je een straf. Als je je neus snuit op de vloer, want dat kan ook, krijg je ook een straf. Maar als je jezelf dus helemaal onderkakt tijdens een wedstrijd, daar was geen plan voor. Ik weet niet of ze de regels gaan aanpassen, maar dat mag vanaf nu echt niet meer. Er is dus ook niemand bij het reglement die heeft bedacht, ja, wat nou als mensen gaan poepen? Ja, inmiddels heeft Hyrox ook gereageerd. Zij zijn niet echt blij met hoe het is gegaan. Maar goed, ik laat het hierbij. Dit was de poep-update voor vandaag. Door naar andere shit, R&B shit om precies te zijn. Nieuwe muziek van Henky, T en KM. Hier op Phonix.

over het Hyrox poepschandaal. Mocht je dat nou gemist hebben, check even de Insta van Funix, @FunixFM. Maar terwijl ik naar die Hyrox video's zat te kijken, hoorde ik het nummer Bad Blood van Taylor Swift. Dat is deze. Yes, baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. Ja, en toen dacht ik, ja, sorry hoor. Dit is toch geen sportmuziek? Jij wil mij zeggen dat je door Taylor Swift harder gaat rennen? Nou, ik niet in ieder geval. Maar ik ben wel benieuwd, van welke muziek ga je wel harder rennen? Wat is volgens jou nou het beste nummer om mee te sporten? Dat wil ik van je weten en je kan het doorsturen via een berichtje in de NPO Luister-app. En dan wil ik ook even weten waarom. Wat is het beste nummer om mee te sporten? Laat het even weten in de NPO Luister-app en dan beloof ik je, dan ga ik hem zo meteen voor je draaien.

Ja, dat is ook zo'n nummer waar je energie van krijgt. Hè? Topperig en Chavante met Baga. Ja, en ik ben op zoek naar het allerbeste nummer om op te zetten tijdens het sporten. Jij kon het laten weten via een NPO, via een bericht in de NPO Luister-app. En dan ga ik het nummer voor je draaien. En er kwamen wat goede opties binnen. Dave bijvoorbeeld, die zei Fiend van Travis Scott. Ja, dit is gek hoor. Kev die kwam met Run This Town. Ook wel een goede hoor. Maar er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. En die kwam van José. Die zei een nummer waar iedereen energie van moet krijgen. Of je nou moe bent, of je nou in de gym staat. Is Kanye West Empower. Dus ja, kan niet veel anders doen dan hem draaien. Als je aan het sporten bent, lekker bezig. Nog even een paar extra. En dan ga ik nu Kanye West voor je draaien. Dit is Power.

0: De nummer 1 van de X-chart, Shakira en Burna Boy met Die Die. Weet je wat ik nou dus echt keihard vind? Als producers van muziek ineens besluiten, fuck it. Vandaag spring ik ook gewoon achter de mic. Ja, dat hebben best veel producers in Nederland ook al wel gedaan, hè. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld Esco.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb zoveel gezien. Zoveel verdiend.
0: Ja, of wat dacht je van Spanker?
2: Dus laat maar los. Laat maar gaan. Als ik hier blijf, kan ik niet verder gaan.
0: Ja, en daar is dus nu dus weer iemand bijgekomen. Hij heeft vroeger al vaker muziek zelf gemaakt, maar Serrano is weer helemaal back met een nieuwe solo tune en hij kwam het vertellen bij...
3: Dit hoorde je bij Imani Invites.
4: Waarom voelde dit als het juiste moment om weer met een solo tune te komen?
5: Ja, het is geen tijd meer om op muziek te liggen.
4: Ja.
5: Om gewoon te laten liggen, snap je? We moeten gewoon alles lekker releasen.
4: Ja toch, gewoon alles wat je maakt gewoon eruit gooien.
5: Snap je?
4: Ben je iemand die dingen soms jarenlang op de harde schijf heeft laten staan?
5: Eerlijk, mijn laptop het zit vol met 2000 tracks, denk ik. En nog niet alles is eruit.
4: En daar ben je op dit moment gewoon klaar mee?
5: Ja, ik ben helemaal klaar mee.
4: Ik snap je. En ja, deze track is ook weer iets anders dan we misschien van je gewend zijn. Want we kennen je natuurlijk van vooral urban tracks. Maar Uber Black is meer een beetje housey. Hoe ben je op deze inspiratie gekomen?
5: Eigenlijk, ik had een sessie met Makar. Het was zo 1 uur in de nacht.
4: Ja.
5: Ik ben van Amsterdam naar België, heb ik de Uber gepakt. Ben ik bij zijn huis, heb ik gewoon een paar beats voor hem gemaakt eigenlijk. 2 beats en dit was een van die beats.
4: Oké.
5: En hij heeft er niet op getaped. En ik heb hem gewoon een berichtje die dag daarna gestuurd van als je deze beat niet gaat gebruiken, laat me weten, want dan ga ik hem gebruiken.
4: Ja.
5: En hij heeft nooit meer iets gezegd.
4: Oké.
5: Dus ik heb hem gewoon gekillt.
4: Ja. Dus voor hem was het ook een verrassing dat Uber Black opeens online kwam?
5: Ik denk het wel.
4: Oké, dan nice man. En je bent sowieso de laatste tijd veel aan het releasen. Volgens mij komt er bijna elke week wel iets van je uit.
5: Ja, is deze niet... zomer is elke week.
4: Elke week toch?
5: Elke
4: ja
5: week
4: toch?
5: Iets gedropt, ja.
4: Ja, ik zie echt vaak je naam voorbij komen, dus je bent sowieso echt hard aan het gaan. Is het niet tijd voor een Serrano-project?
5: Ja, let's go.
4: Ja, je bent er wel klaar voor om een album te doen of iets?
5: Tuurlijk.
4: Waarom duurt het zo lang voordat we die krijgen? Want we willen die natuurlijk wel krijgen.
5: Ja, ik heb daar eigenlijk niet echt de antwoord op. Ik maak gewoon tunes, snap je? Ja. Het is niet met gedachten van oké, ik ga dit
4: precies
5: voor een album of dit is dit. Want dan ben je te veel bezig met het maken van een album.
4: Ja.
5: Ik wil gewoon muziek maken.
4: En wanneer vanuit het komt, daaruit, dan komt het.
5: Vanuit daaruit kan je gewoon keuzes maken.
4: Ja, precies.
5: Ik gebruik dit voor mijn album of niet.
4: Ja, dus gewoon lekker creëren en dan zie je wel waar het schip strandt.
5: Juist.
0: Ja, voor alle artiesten die luisteren, niet vergeten dat ook producers gewoon je beat kunnen stelen. Nee, maar big shout-out naar Serrano, man. Iedere week een track droppen, dat is pas echte discipline. Je hoort zijn nieuwe tune.

0: Rihanna, Odile en Wizkid met Coca Body door je speakers. Ja, en over Wizkid gesproken, hij heeft echt hele bijzondere ouders. Volgens hem zijn ze echt het voorbeeld van hoe een huwelijk hoort te zijn. En ze hadden het zeker altijd niet makkelijk. Zijn moeder was namelijk christelijk en zijn vader was moslim. Dus daar, ja, daar viel wel wat werk te verrichten. Hij legde zelf in een interview kort uit hoe dat werkte.
1: I never one time had an argument about the religion. Or what the kids wanted to do, because my dad would be like, yo, do whatever you want. If you want to be a Muslim, cool, go to the church. If you want to go to the mosque, go to the mosque. Like, do whatever you like. There was never that. So, like, all I understood was love was the only thing that kept them together for so long. My parents been married for so long. My oldest is like 38. You know, my parents, they've been together through thick and thin. You know, so it's like, that has really, like, helped me in the way I see life, that we just need to spread more love, like, that's all, that's it, you know, and I love my parents too, that, I love them so much, that everything.
0: Precies, zo heb je nog wat Afrikaanse wijsheid op je zaterdagmiddag.
2: Phonics Finest.
3: Bottega op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

van Earsize, Victory en Millie. Ja, deze week is 100 tranen van Kulas, Boef en Antoon de nieuwe dikste. Alleen, dat nummer dat had eigenlijk heel anders kunnen klinken. Sterker nog, de eerste versie zat er in een compleet ander genre. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 3 uur. En Kulas gaat het jezelf vertellen.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
6: kijk.
5: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
8: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
9: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
11: Paradijs, een keiharde actiefilm.
12: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
11: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
13: Wie de fuck is die gast?
11: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bios.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zometeen ga ik de dikste voor je draaien. Maar die hadden we hier bij Phonics eigenlijk bijna niet mogen draaien. Waarom? Dat gaat Kulasje zometeen uitleggen.

0: iedere zaterdagmiddag. Ja, en iedere vrijdag komt er hier bij Phonics nieuwe muziek uit. Niet alleen bij Phonics, trouwens overal. En mijn collega Quincy van de X-Chart die gaat druk in de weer om uit te zoeken, wat is nou de beste nieuwe muziek? Er is er ook altijd eentje die we extra in het zonnetje zetten. En die hoor je de hele week net iets meer. Dat wordt dan de dikste van deze week. En deze week is het Antoon, Boef en Kulas met een nieuwe tune 100 tranen. En Quincy die belde even met Kulas om te vragen hoe deze track eigenlijk is ontstaan.
1: Dit hoorde je bij Quincy.
2: Hey bro, je hebt in de studio gezeten met Antoon en Boef. Leg heel even uit, hoe komt deze samenwerking tot stand?
3: Ja, ik denk een beetje door wat was je. Dat was wel de emo-track van het moment, denk ik. En toen was Antoon, denk ik, ook een beetje emo. Toen heeft hij mij gewoon gevraagd voor deze track. En we hebben het gewoon in elkaar gezet, man.
2: Oké, want jij zegt naar aanleiding van die tune heeft hij je geconnect. Was het niet dat hij een remix wilde maken of van Waar Was Je?
3: Nee. Hij had deze tune volgens mij in een andere soort beat. Zeg maar in een soort house-achtige track.
2: Ja.
3: En daarna had hij hem gewoon een soort van Waar Was Je-achtig gemaakt type beat, zeg maar.
2: Oké.
3: Omdat het gewoon heel erg werkte. En ja, dan heb je wel mij nodig om natuurlijk voor op de first.
2: 100% bro, FaceTime, sowieso.
3: FaceTime, en Boef gecheckt.
2: Ja, oké. En Boef die was ook gewoon down.
3: Ja man, heel snel ook. Hij heeft het gelijk gedaan en echt love naar hem ook dat hij dit ook gewoon doet. Hij hoeft het ook niet te doen, snap je?
2: Nee, tuurlijk, 100%. Ja bro, die tune 100 tranen. Daar is wel ook daadwerkelijk en letterlijk en figuurlijk iets spannends mee aan de hand, weet je. Het is niet alleen de samenwerking die toch wel redelijk uniek is. Maar er zit ook nog iets anders aan vast.
3: Oh?
2: Ja. Die tune is namelijk gewoon de dikste van de week, broeder.
3: Ah, oh, dat meen je niet, jongen. Dik hoor.
2: Wat een unieke samenwerking. Hij klinkt supergoed. Dus broski, gefeliciteerd. Deze week is hij extra vaak te horen. Hou ons zeer zeker op de hoogte van die projecten van je. Want wat ik zeg, ik ga nu op je huid zitten. Hè. Ik volg je op alles. Van mij kom je niet af.
3: Oké. Ja, komt goed, man. Mijn album komt heel snel. Zullen naar jullie denken. FaceTime. Shout naar iedereen die shout-out wilt. Dat gewoon, man.
2: Oké, dan. Ik zou zeggen, bro, kondig de tune zelf aan.
3: Nou, dit is de dikste bij

Dinsdag aan en hij is Flex hier op Phoenix. Zometeen muziek van Cho en KM. Ja, stel je voor, je hebt buikpijn, je voelt je gewoon even niet helemaal lekker. Bel je de dokter op en die zegt even met de ambulance naar het ziekenhuis. En daar krijg je te horen dat er iets in je buik zit wat je totaal niet had verwacht. Het is echt gebeurd. Wat er daarna gebeurde, dat hoor je zometeen. Eerst muziek van The Weeknd. Dit is Blinding Lights.

0: Jezelf, Topperig en Sancho met Bed Binnen. Ja, ik heb deze week echt een bizar verhaal gehoord bij de blok. Want stel je voor dat je buikpijn hebt, je voelt je niet zo goed. Dus je besluit toch maar de dokter te bellen. Nou, de ambulance komt, dat is al best pittig. Je neemt je naar het ziekenhuis mee. En dan ineens... Bam! Je hebt een kind. Oh, hallo? Zo, ik deed zo hard bam dat ik op allemaal rare knopjes ging drukken. Je hebt ineens een kind. Sorry. Dat is echt crazy, hè? Maar niet voor Melissa, want die heeft het namelijk zelf meegemaakt.
1: Dit hoorde je in de blok Rotterdam.
2: Wanneer had jij voor het eerst door, ja, dit is niet zomaar buikpijn?
3: Wij kwamen na werk thuis, dus ben ik even naar bed gegaan. En toen kwam Roy thuis en die zei, ja, ik ga heel even met wat vrienden weg. Toen zei ik, nou, ik ben niet helemaal lekker, ik heb last van mijn buik en was daarvoor ook ziek geweest. Toen ben ik eigenlijk gaan douchen en toen kwam ik onder de douche en toen dacht ik, oké, dit is echt niet goed. Ik ga mijn moeder bellen, want die zei gelijk van, nou, luister Melissa, ik kon jou nooit klagen, dus je gaat nu 112 bellen, ik kom eraan. Kwam de ambulance er eigenlijk ook gelijk al achteraan. En die zei, we gaan je meenemen. En op dat moment zei mijn moeder, ben je niet zwanger? En toen zei ik, nee joh, dat kan helemaal niet. En toen zei ze van, maar hoe jij loopt en hoe jij nu staat, zo stond je bij de jongens ook tijdens je bevalling. Toen kwamen wij in het ziekenhuis en toen zei, dus in eerste instantie dat er geen plek was. En toen heeft mijn moeder echt keihard over de spoed gegild van, ik denk dat ze aan bevallen is. Er moet nu een echo op. Nou ja, toen ging er een echo op. En op dat moment kwam Roy ook binnengelopen. En toen zei de echoscopist, die zei van, nou, VO. En toen zei Roy, wat is VO? En toen zei ze, ja, volledige ontsluiting. En toen zijn ze met alle toeters en bellen, zijn ze met me gaan rennen naar de verloskamer. En in twee persen was de kleine Juna er.
2: Maar het moment dat jij beseft dat je zwanger bent, wat gaat er dan door je heen?
3: Heel veel ongeloof, schaamte. En ik heb ook echt gegild van, oh, ik wil dit niet. Ik wil geen derde. Later heb je daar natuurlijk spijt van. Maar ja, je zit zo hoog in je emoties, ook niet wetende wat er komen gaat. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Dit is toch crazy? Je gaat gewoon even met wat buikpijn naar het ziekenhuis en bam, je hebt ineens een kind erbij. Ik weet één ding zeker, Melissa heeft nu standaard een zwangerschapstest op haar boodschappenlijstje. Meer van dit soort topinterviews hoor je iedere werkdag vanaf 7 uur bij de blok.

0: ADFN'tje en Karel met zomerbloesje. Ik heb echt een bikke shout-out te geven naar Karel, man. Deze man heeft de zomer zo ontzettend op slot. Toch moet ik ook altijd wel echt enorm om hem lachen. Want hij zat tijdens het WK laatst in bij de Fannix WK Corner. Daar vertelde hij bij collega Hamza wat hij vindt van het Nederlandse volkslied.
1: Ik vind het Wilhelmus ook echt een stoffig volkslied, man.
2: Wat? Vertel.
1: Ik zou het ook echt niet lauw vinden als je als speler daar staat en dat je dan dat moet gaan zingen, zeg maar. Niemand voelt dat ook, denk ik.
2: Als jij daar in die lijn staat, je zou niet eens dit doen,
1: gewoon. Ik zou gewoon stil blijven, denk ik, man.
2: Hoe zou het ideale volkslied volgens jou eruit?
1: Punta Cana, man.
2: Ik ben eventjes van dijk nu. Ah, jij bent het volkslied. Dus dan kom ik zo, hè?
1: Ik ben het volkslied.
2: Ja. The national team of Netherlands. En dan?
1: BWL uit Punta Cana. Ja, dat is toch lauw.
2: Ja, gek. Ik heb zin om te strijden.
1: Ja, toch? Dan wil je winnen ook. Ja, maar ik hoor
2: in plaats van Wilhelmus.
1: Ja, wat betekent dat allemaal, bro?
2: Duitse bloed. Zo, ik weet niet. Mag wel een beetje meer.
1: Er mag een keer wat nieuws komen, gewoon, man.
2: Gewoon een gekke klaksbeat, gewoon.
1: Ja, toch? Dat zou wel lauw zijn, man.
2: Ziet voor me dat Van Dijk dan zit te klaksen terwijl die volkslied aan het

Nieuwe muziek van Mauvais Joe en Louis. Ja, waar ken je Mauvais Joe ook weer van? Oh ja, van deze monsterhit. Les billets en Jean Pilet. Pilet, pilet, pilet. Michael Jackson en Pilet. Pilet, pilet. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar komt Pilet nou eigenlijk vandaan? Heb je dat wel eens afgevraagd? Nou, die titel komt, zoals in het nummer al een duidelijk wordt, van Beat It van Michael Jackson. Michael Jackson en Pilet. Maar ja, waarom? Ja, hij zegt toch Beat It? Hij zegt toch niet Pilet? Maar daar zit wel iets grappigs achter. Want Mauvais Joe die komt zelf uit Congo. Althans, daar liggen zijn roots. En hij zegt, ja, mijn moeder die zei dus thuis wel vaak, zet even Michael Jackson met Beat It op. Alleen in het accent zei ze Pilet in plaats van Beat It. En toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon Beat It vertellen zoals mijn moeder het altijd zegt. Daar zei niet beat it, maar die zei les billets en Jean Pilet. Pilet, pilet, pilet. Pilet, pilet. Nou, dat vind ik wel echt gewoon echt even een leuk feitje. Funnick's Finest. Hey, always last on the motherfucking track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. Track, you little ho. It's a fucking lifestyle, baby.

0: Amy Grace, Izzy SB en Laat Me Zien. Ja, jouw weekend is lekker bezig, zaterdag. Dus de week is bijna voorbij. Maar de nieuwe muziekweek die is inmiddels alweer een dag oud. Gisteren op vrijdag komt altijd heel veel nieuwe muziek uit. En hier bij Phonics zorgen we ervoor dat jij altijd op de hoogte bent van de allerbeste nieuwe muziek. En zo ook die van JR, J. Koppig en, ja, Hekje 31 staat er ook op. Slideshow. En ik ga hem nu voor je draaien.
1: New music. Nieuw op Phonics.
2: JR featuring J. Koppig en Hekje 31. Slideshow.

0: Travis Scott. Je bent nog steeds ingetuned op Phonics Finest. Het allerbeste van Phonics. En bij mij aangeschoven is de DJ die het stokje zo van mij over gaat nemen. De moeder van Phonics. Je hoorde haar tot vorige week bij Weekend Request. Give it up voor Jamie Joy.
1: De moeder van Phonics.
0: Ja, toch?
1: Ik ga stuk.
0: Zou je jezelf anders omschrijven?
1: Ja, die hele vrolijke, gezellige meid van het weekend.
0: Nee. Ja, nee, oké, okay, ja, dat is helemaal goed. En jij gaat zo meteen ook Phonics Finest doen. Nog ja. meer hoogtepunten.
1: Nog meer, ja.
0: En toen ik hoorde dat wij deze show samen gingen doen, als in samen, wij volgen achter elkaar, op. Ja. Toen dacht ik, ik moet jou even waarschuwen voor de crosstalks. Dat is wat wij nu aan het doen zijn. Ik geef het stokje door aan jou.
1: Ja.
0: En ik zei, ik ga je wel een beetje fokken als het kan.
1: Ja, normaal is het volgens mij gewoon zo dat ik het ergens over heb van mijn show. Maar goed, ja, kom maar erop, Thomas.
0: En alsof je me heel serieus nam, zag ik 2 dagen later, want ik heb het zelfs net nog even gefactcheckt, dat jij met zwaarden op je Instagram stond. Leg even aan de mensen uit, wat ben jij aan het doen met zwaarden? Want ik dacht namelijk dat ik aan het dromen was, want ik zag een video van Jamie Joy die met een echt zwaard aan het zwaaien was en daarachter liepen zonder bescherming haar kinderen.
1: Ja, nou,
0: je moet even heel erg gaan uitleggen wat jij hier hebt gedaan.
1: Ik doe aan zwaardvechten, sinds kort. En dat vind ik echt ontzettend leuk. Sommige mensen vinden het heel nerderig, maar ik...
0: Zwaardvechten?
1: Ik vind het echt heel stoer. Mijn inner Mulan komt naar boven, zeg maar. Maar ik heb gewoon niet heel veel tijd om te trainen. Dus ja, ik had mijn kinderen meegenomen. Mijn moeder die ging ook trainen. Die had haar hond meegenomen. Het was gewoon een hele gezellige boel. En wij gingen gewoon trainen terwijl dat boeltje zo aan het spelen was. Maar het is dus wel een nep zwaard, Boas.
0: Ja, dag.
1: Zeg maar, als die echt was geweest, had ik geen ledematen meer. Want het gaat nog wel eens fout.
0: Maar wat is de reden? Jij werd wakker op een ochtend en dacht, vandaag wil ik zwaard vechten. Ja, ik snap het niet helemaal.
1: Ja, nee. In coronatijd had ik al zoiets van...
0: Alles
1: ik wil
0: is
1: graag...
0: fout gegaan tijdens corona.
1: Bij iedereen, hè? Ja. Toen dacht ik al, ik wil leren zwaard vechten. Dat lijkt me zo cool. En toen keek ik, no offense, naar mensen die dat doen. Maar online zag ik alleen maar schermen en met masker en dingen. Dat vond ik allemaal niet zo leuk. Ik wilde gewoon echt vechten. En mijn vriend, wat nu mijn ex is, die vond dat heel nerdig. En die zei, nou, dat wil je echt niet doen. En, En nu ben ik single. En toen dacht ik, fuck jou, ik ga zwaard vechten.
0: Let's go! Ik vind het wel... nou, weet je, ik ga niet eens judgen. Ik vind het fucking lauw.
1: Thanks, dankjewel.
0: Mijn enige vraag is, wil je kinderen thuis laten? Want ik ben echt zenuwachtig van die video's. Maar het is een nep zwaard, dus oké.
1: Okay. Ja, het valt mee.
0: Hey, zometeen neem jij dus het stokje van Phonics Finest over.
1: Ik ga het hebben over benzineprijzen.
0: Oh.
1: En ik ben wel even benieuwd dan nog even op de valreep, Boas. Wat is voor jou de grens? Als je denkt, als ik dit moet betalen per liter, dan stop ik met autorijden.
0: Maar ik heb sinds kort ook een kind. Ik kan niet zeg maar met het OV gaan.
1: Kan wel, wat sap mensen doen dat.
0: Ja, dat kan wel.
1: Als jij dadelijk 4 euro per liter moet betalen, ga jij dan nog steeds met je kind met de auto?
0: Nou, laat me het zo zeggen, dan doe ik echt alleen het allernoodzakelijkste met de auto. Voor de rest pak ik overal, ja... Ja, oké, okay, laat me zeggen 3. Ik vind 3 euro eigenlijk al wel langzaam.
1: Zijn we
0: dan.
1: Bijna, hè? We zijn er bijna.
0: 3 euro is veel.
1: Ja, ja.
0: Ik betaal nu voor een volle tank voor een kleine auto al bijna 90 euro. Ja. Dat is niet normaal.
1: Nee. Okay. Je hoorde de nieuwe vader van Phonics.
0: Ik wilde net zeggen, Jamie Joy

0: 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermanos!

0: Klagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: GoFun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Hoeveel zou je maximaal betalen voor een liter benzine? Ik wil het er zo met je over hebben, maar eerst hoor je Ronnie Flex en Ear Size.

0: Smoke hoorde je bij Phonics. Goedemiddag. En ik wil automatisch gewoon eigenlijk good morning zeggen. Maar het is toch echt 4 uur geweest. Je luistert naar Phonics Finance met Jamie Joy. En misschien denk je, hey, die stem, die herken ik ergens van. Nou, dat kan van je weekenden ochtenden zijn. Ik ben verhuisd naar een ander tijdstip. Dus vanaf dit weekend, vanaf vandaag, hoor je mij iedere zaterdag en zondag van 4 tot 7 door je speakers met Phonics Finest. De leukste radiomomenten van de afgelopen week. De meest virale posts, uitspraken die je eventueel gemist hebt. Eigenlijk alles waarvan je denkt, hey, dat zou je moeten weten. Dat haal je hier bij mij in. En ik ben blij dat ik er weer ben.
1: Jamie Joy.
0: Waar ik minder blij mee was, was mijn tankbonnetje net toen ik naar de studio kwam. Ik was vergeten om goedkoop te tanken. Dat doe ik wel vaker in mijn buurt, in mijn wijk. Heb je van die onbemande pompen en die zijn dan nog, nou niet goedkoop, maar goedkoper. €2,32 of zo had ik deze week. Nu moest ik dus gewoon even tanken bij de snelweg. Ja, dat deed pijn aan mijn hart. Niet alleen aan mijn portemonnee, echt aan mijn hart. €2,73 heb ik betaald per liter. Ik vind het zo belachelijk dat het zo duur wordt gemaakt. En ik snap gewoon niet waarom het in landen als België en Duitsland gewoon nog veel goedkoper is en wij gewoon de lul zijn. Why? Nou, op dat antwoord, of op die vraag, heeft Rokaya het antwoord. En dat laat ik je zo weten. Maar eerst wil ik graag van jou weten. Bij welk bedrag zeg jij, fuck it, ik ga wel fietsen. Laat die benzine maar zitten. Ik hoef geen auto meer te rijden, dit wordt mij te duur. Wat is jouw benzinegrens? De maximale prijs die je per liter bereid bent om te betalen. Ik hoor het graag van je in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Gaan we kijken of we met z'n allen het eens zijn waar echt de grens moet liggen.

0: Maar vandaag heb ik bij de snelweg €2,73 betaald. En dat, deed ik gewoon, hè. Je kan ook niet anders. Maar toen dacht ik, ja, waar ligt nou de grens? Waar zou ik nou echt stoppen? Nou, Wouter die zegt in de NPO Luister-app, mijn maximale grens is bij €5 per liter. Dan stop ik. Maar Maaike die heeft nog wel wat ruimte in haar budget, volgens mij.
1: Nou, als een volle tank echt meer dan 4-5 meieren gaat kosten.
0: Oh.
1: Ja, ik skip hem hoor. Ik skip hem.
0: 4 of 5 meier. Ja, dan hoop ik dat je maar één keer per maand hoeft te tanken, meid. Mocht jij nou net als ik afvragen, hey, hoe komt het dat die prijzen zo hoog zijn? Rokaya, die heeft het antwoord voor je.
2: Dit heb je gemist op onze Funix socials.
3: Oorlogen, geopolitieke spanningen, hoge accijnzen, steeds minder olie op de wereldmarkt en landen die brandstof liever voor zichzelf houden. Het heeft allemaal invloed op wat jij uiteindelijk bij het tankstation betaalt.
4: Ja, het gaat wel door het dak heen. Het is bijna niet meer te doen.
3: Hoe kan het dat de benzineprijzen op dit moment zo erg aan het stijgen zijn?
5: De belangrijkste reden dat die benzineprijs zo aan het stijgen is, is vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Dus de aanvallen van de VS op Iran en terug. En dat als gevolg daarvan die straat van Hormuz nagenoeg dicht is. Nou, er komt heel veel benzine en diesel uit die regio. En dat betekent dat eigenlijk het wereldwijde aanbod van benzine en diesel dus behoorlijk is afgenomen. En dat drukt die prijzen zo omhoog.
0: Check het hele interview op de socials van Funix.
6: Funix Finest.

En zometeen heb ik nieuwe muziek voor je. Van niemand minder dan Shaggy. Maar eerst hoor je nog Karel en Ronnie Flex na Jonah Fraser en Jayon. Dit is Pana bij Funnix Finest met Jamie Joy, je nieuwe zaterdagmiddagshow. Funnix.

0: goals vindt, is als een internationale artiest je story repost. Ja, het was niet mijn story helaas, maar wel die van Fernando. Gisteren liet hij in zijn ochtendshow samen met Donna nieuwe muziek horen. Doet hij altijd, de Nando Leaks. En nu had hij een track van Shaggy. En Shaggy vond dat zo tof dat Shaggy het ook gewoon weer heeft gedeeld op zijn eigen Insta. Ja, vind ik toch eigenlijk best wel hard dat Fernando gewoon gedeeld is. Maar goed, nu ben je natuurlijk benieuwd naar die track als je hem gisteren niet hebt gehoord. En die ga ik voor je draaien. De remix van Shaggy's Lottery hoor je samen met Rick Ross, Jeremiah en Skilly Bang.
1: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
2: It's the remix.

zin om gewoon wat request vibes erin te gooien. Wat wil je horen op Funnings? Laat het me weten via de NPO Luister app. Dan hoor je het zo. Nu eerst Kevin en Jade Lauren. Dit is Samen.

0: request. Normaal presenteerde ik altijd weekend request. Ja, dat is er niet meer. Ik ben er nu in de middag en dat vind ik heel leuk. Maar ik wilde toch een beetje die request pipe houden. Dus mocht je iets in je hoofd hebben dat je denkt, oh Jamie Joy, als je dit draait, dan maak je mijn zaterdag, dan maak je mijn weekend. Ik doe het graag voor je. Laat het weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje. Stuur me een voice memo. Dat heeft Sino ook gedaan. En die heeft me toch een classic voor je. Nou, in de NPO Luister app hoor ik graag wat jij wil horen. Dan hoor je dat misschien ook zo. Maar eerst de request van Sino.
1: Hey Jamie.

0: alles, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Paradijs, een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Broederliefde hoor je na Bad Bunny. En ook jouw request kun je zo horen hier op Phonics. Drop hem in de app.

0: Phonics Finest.
1: Ja, het beste van Phonics hoor je deze week. Maar het beste, dat bepaal ook jij. De beste tunes bijvoorbeeld. Wat wil je horen? Er kwamen een hoop requests binnen via de NPO Luister app. Maar er kwam er eentje binnen. Helemaal vanuit Canada. En als je in Canada woont en daar luistert, ja, dan kan het niet anders dan dat je deze artiest wil horen.
2: Hi, this is Eden from Canada. Can you play You Broke My Heart by Drake?
3: Yeah.

dat album is helemaal niet lang genoeg voor een show. Dan ben je er zo doorheen zonder van je tijd om erheen te gaan. Dus hij moet extra tracks toevoegen. En hij vraagt aan jou welke. Jij kunt dat laten weten. Nou, mocht je dat willen doen, check dan even Phonix Insta, Phonix NL. En dan zie je de hele post en dan weet je ook wat je kunt insturen en wat anderen allemaal al hebben ingestuurd. Ik heb in ieder geval nu een classic voor je. Ronnie Flex en Polska, hoor je nu? Dit is Zusje. Ik weet nog

was. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodtrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken.

0: I don't really wanna fuck this up. Ik denk dat dat is wat Ed Sheeran deze week dacht.
1: Dit is de highlight van de week.
0: Iedere week heeft wel zo'n nieuwsmoment dat helemaal viraal gaat, waar iedereen het over heeft en zo. En ik denk dat dat deze week echt wel het moment was dat Macklemore van Ed Sheeran's tour is gekikt, omdat hij zich uitsprak over Palestina. En wat ik een soort van karma vind hieraan is dat daarna dus die hele band is opgestapt van Ed Sheeran en iedereen dacht, hey, wij gaan hem supporten. En dat vind ik zo hard, want je moet wel ballen hebben om je uit te spreken. En die had Ed Sheeran overduidelijk niet. Ik ga niet geloven, ik ken hem niet persoonlijk, ik ga niet geloven dat hij tegen is. Weet je wat hij zelf ook zegt? Of in ieder geval laat blijken is dat hij het allemaal echt wel erg vindt. Maar we zijn verder dan erg. En een statement maken is het minste wat je kan doen. Mocht je het nou echt gemist hebben, dat jij net die ene persoon bent die echt onder een steen heeft gelegen of niet van zijn baas naar Phonics mag luisteren tijdens de radiotijd. Dit is wat Macklemore zei.
2: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine. I said free Palestine. I want those words to be loud and clear, so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: En wij jou ook niet.

0: Nation. Rauw Alejandro en Wizkid hoorde je met Pongo.
1: Jamie Joy.
0: En als je vaker naar mij hebt geluisterd toen ik nog de ochtenden deed in het weekend, dan weet je misschien dat ik altijd een item had, de situatie-soundtrack. Waarbij ik een situatie uitlegde en benieuwd was welke track er bij die situatie past. En dat ga ik dadelijk ook gewoon weer gezellig doen. Dit keer ga ik alvast verklappen, gaat de situatie over een fiets en een confrontatie. Maar meer daarover zo. Eerst heb ik een request van Fiore. Die luisterde altijd naar Phonics toen ze in Rotterdam woonde. Maar ze is helemaal verhuisd naar Duitsland, waar de benzineprijzen lekker goedkoop zijn. En ze luistert nog steeds naar Phonics. Superleuk. Runaway, daar kan ik er blij mee maken. Kanye West, hoor je nu bij.

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Zo's. Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beta.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
8: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
9: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
10: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
11: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
12: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
13: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Fayen? Zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond 7:50 op NPO Zapp.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Zometeen ben ik benieuwd welke suggestie je hebt voor de situatie soundtrack. Maar eerst hoor je topper Gensje Fante. Dit is

0: Stel, je ziet iemand een fiets jatten. Stap jij er dan op af?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, er was een hele dappere meid die dat wel deed. En vandaag in de situatie soundtrack ben ik op zoek naar een track die past bij deze situatie. En mocht je vaker naar mij hebben geluisterd in de ochtend, ik zit dus vanaf vandaag in de middag van 4 tot 7. Maar ik heb de situatie soundtrack lekker meegenomen. Nou, wat is de situatie? Chelsea die postte op haar TikTok Jingle Chels een video waarbij ze echt super dapper was. Het was al donker. En zij ziet gewoon dat er mensen fietsen of mannen fietsen aan het stelen zijn. En ze gaat de confrontatie aan.
2: Show me what you want. Zijn jullie fietsen aan het stelen?
3: Hey,
2: ja, wel hè? Jullie zijn fietsen aan het stelen. Hallo? Ik zie jullie wel. Ik kan geen fietsen stelen zomaar, hè? Ja, dacht ik al. Je kan niet zomaar fietsen stelen, meneer.
0: Ja, ze liep er ook nog eens achteraan. Ik vind het echt super stoer. Maar misschien vind jij dat niet, of juist wel. Wat je er ook van vindt, laat het me weten door middel van muziek. Welke track past bij de situatie dat Chelsea gewoon een fietsendief confronteert, achter hem aanloopt en zegt, hey, dit kan niet wat je doet. Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Welke track past bij deze situatie?

0: achter bij deze situatie? Ik vertelde net dat Chelsea, zij postte op TikTok een video. Even kijken, Jingle Chels heet haar TikTok-account, ja, mocht je het willen checken. Waarbij ze heel dapper, vond ik, een fietsendief confronteerde in het donker. En ze liep nog achter hem aan en zei, yo, dit kan je niet doen, je bent aan het stelen. Nou, die man die zei nog nee, maar ze had gewoon gelijk. Welke track past er bij deze situatie? Zoek die, zegt Gers Pardoel, bagagedrager, heel toepasselijk. If you can't beat them, join them. Had de dief maar moeten bedenken. Diallo, die stuurde in de NPO Luister-app deze voice memo.
1: Goedenavond, Jimmy Joy. Wat een dapper dame. Petje af. Bij deze situatie vind ik dat ene nummer van Alicia Keys erbij passen. This girl is on fire.
0: Ze is zeker on fire. Vind ik een goede suggestie. Maar er kwamen een hoop suggesties binnen. Ook deze van Nanda.
2: Hey JJ, ik denk dat Wonderworld van Beyoncé wel hierbij past. Ze is niet bang geweest. Ze is moedig en ze is dapper geweest.
0: Ja, Chelsea, steek die maar in je zak. Mocht je het fragment willen checken, check dan even de socials van Funix op Insta. Daar kun je het terugvinden. Suzy zegt nog, dumb ways to die. Ja, zo kan je het ook bekijken. Maar ik ga voor de suggestie van Celine. En die zegt, deze is toch te toepasselijk. Sluwe Olly met Betty zoals jij. Want dat is ze wel hoor, laten we eerlijk zijn. Fietsen die verconfronteren? Ik vind niet niks. Zometeen Cat Nuff en ook CK hoor je nog bij Funix Finest. Goedenavond.

de kracht om voor jezelf te kiezen. En ja, persoonlijke keuzes in beeld. Het is, ik heb hem nog niet gezien, eerlijk is eerlijk. Maar het lijkt me echt een ontzettend toffe film. En na de film is er ook nog eens een aftertalk samen met Delani, gehost door Wasima. Dus als je hierbij wil zijn, check vanix.nl en meld je aan. Je hoort Delani nu samen met Sor. Dit is Hoe Het Was. De soundtrack van de film Sugar. Ga hem kijken.

vanavond. I got you. Als je in Amsterdam woont of gewoon naar Amsterdam reist en genoeg money hebt voor je hele dure benzine, dan kun je naar Club Noir. Love Afrobeats is daar. Scheveningen, daar zou ik zelf graag naartoe willen. De R&B Singalong in White House. Ben je meer in de buurt van Utrecht, dan is Fiesta Macumba misschien iets voor je in Tivoli. En ben je in mijn hometown Rotterdam. Vies feestje in Tivia kan ik best wel aanraden. Maar het allerbeste wat je kan doen is natuurlijk gewoon naar Phonics blijven luisteren. Want hier komen de lekkerste tunes voorbij, zoals deze. Dit is Gyptian met Holtje.

dama, oh yeah, can tell her, oh yeah, can.

0: veranderd. Ik gooi er gewoon een request in. En dan hoor je nu namen ook nog eens. Tante Chanel.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, ik ben even een maandje vrij geweest.
0: En ja, ik ben weer terug. Heb je gemist?
1: Ja, ik heb jou ook gemist.
0: Oh.
1: Maar ik zat ook te denken van, oh, dan ga ik Jimmy Joy niet meer zien. En nu alles verandert. Maar ik zie
0: we
1: je
0: zijn
1: er
0: weer.
1: We komen niet van elkaar af. Yes. Ja, er zijn wat dingetjes veranderd.
0: Ja, een nieuwe show. Je gaat er dadelijk alles over vertellen, zeker.
1: Ja, het concept is een beetje, reality gasten komen langs. En we gaan lekker juicen over het programma.
0: Ja, niemand kan dat beter dan jij. Ik heb al gezien dat er hele juicy gasten op de gang klaar zitten.
1: Ja, dus, ik zal een kleine hint geven. Het zijn twee hele unieke dames die meedoen aan een programma op een eiland momenteel. Als je een gok...
0: Nou. Je bent klaar. Je hoort het zo meteen.

0: daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakkies.nl en level up your business.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
8: kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
11: Wie vertegenwoordigt Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival in Malta? Wordt het Maria? Nolan? Vaien? Of zijn het de crossovers? De finale van het Junior Songfestival 2026. Vanavond, 7:50 op NPO Zapp.
12: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Ja, dit is de eerste aflevering van Chanel Check the Reality. Wie is er te gast? Dat hoor je naar Tornado, Ira Star. En dit is Mino Lop.
2: Your city, your city.

0: Tornado Aerostar. En ik kreeg een memo van onze lieve Dialo.
1: Ik maak me wel zorgen om jou, tante Janelle. Ik dacht, waar is ze nou? Wat is gebeurd? Maar eindelijk is ze weer ontsnapt. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Leuk dat je er weer bent, tante Janelle.
0: Dankjewel, Dialo. Jij ook een fijne avond. Ja, het is weer feest.
2: Ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je.
3: Ik heb begrafenissen meegemaakt waar het de minderheid te gaan toe ging, zeg maar.
4: Ik zou niet zeggen, doe het.
5: Chanel checked reality.
0: Ja, je luistert naar de allereerste editie van deze show. Iedere week gaat Tante Chanel jou de leukste gasten uit realityprogramma's brengen. En natuurlijk ga ik de juice voor je vragen wat we niet hebben gezien in het programma. En vandaag heb ik twee dames die je kan herkennen in dit fragment.
6: Was je padvindster?
7: Nee, maar ik hou van natuur.
6: Oh, je bent één met de natuur.
7: Ja.
6: Nou, ik ben in en al plastic, dus ik kan dit allemaal niet.
0: Wow. Ja. Ja, give it up voor Malgosia en Cassie! Ja, dames, hebben jullie een beetje genoten van jullie seizoen Good Luck Guys?
8: We zijn nog wel aan het genieten, maar toen we daar waren, tenminste ik spreek nu voor mezelf, vond ik het wel heel zwaar hoor. Ik heb het echt zwaar onderschat.
0: Maar wat was er zo zwaar aan voor jou?
8: Het weer, geen eten, primitieve omstandigheden op de grond stapen. Nou, Magosha die is padvindster, die vond alles prima. Die kon ook echt alles. Maar ik had het er best wel zwaar mee.
0: Ja, jij was echt helemaal in je element aan het genieten van de natuur.
9: Ik heb genoten en ik denk dat dit ook de reden zal zijn dat ik nooit meer gevraagd word.
0: Ja, want je wil natuurlijk eigenlijk dat mensen het een beetje vervelend hebben daar. Maar ik weet niet, ik dacht toch ergens van, jullie zijn een beetje de luxe poes en mooie dames die verzorgd zijn. Ik had Kenzie ook nog dit horen zeggen.
10: Ik hou heel erg van luxe. Ik ga ook bijna elke dag uit eten. Ik hou van luxe vakanties. Op een grond slapen en zelf eten vangen, dat is helemaal niks voor mij. Maar ik denk wel dat ik het kan.
0: Ja, je hebt het ook gedaan, maar hebben jullie nieuwe survival skills geleerd daar?
8: Ik niet per se nieuwe survival skills. Ik heb wel echt leren niet opgeven. Want ik zat wel echt bijna op het randje van opgeven dat ik gewoon echt naar huis wou. Maar elke keer lukte het toch wel. Dus dat gaf me echt heel veel motivatie om door te gaan.
0: Ik had echt het idee dat iedere dag, iedere proef, was jij met jezelf aan het praten van oké, ik ben er klaar mee. En dan toch net niet naar huis.
8: Net niet, nee. Ja, ik heb bijna elke dag gejankt ook. Ja, dat survivalen en dat...
0: Heb je gehuild?
8: Ja, ik heb één keer echt gehuild. Tijdens het quote ben ik gewoon helemaal in tranen gebarst.
0: Want het was gewoon allemaal te veel het survivalen.
8: Ja, het survivalen, de ruzies op het kamp. Ik had ruzie om mijn bed. Het was echt allemaal intens.
0: Mangosha, jij had ook veel ruzie, maar het eiland was voor jou echt een verademing. Je hebt bananen gevonden. Welke survival skills heb jij daar geleerd?
9: Eigenlijk niet.
8: Zij wist alles al.
0: Je kwam al zo.
9: Ik heb gewoon Danielle opgegeven. Dat was gewoon niet te doen.
0: Ja, over Danielle gaan we natuurlijk zo meteen kletsen. Maar kijk, iedereen doet altijd alsof ze de drama niet leuk vinden daar. Ja, ik heb ruzie gehad op het kamp, maar is het niet ergens gewoon lekker? Ik bedoel, je bent daar ook gewoon om reality tv te maken. Jullie weten, drama is meer oogjes.
8: Tuurlijk.
0: Vinden jullie het stiekem niet lekker?
8: Ja, ik ga er wel goed op. Niet per se mijn drama, maar drama van anderen ga ik echt, echt heel goed op.
0: Maar denk je niet soms wel, ik ga een beetje extra drama maken?
8: Nou ja, ik denk sowieso dat we allemaal niet op ons mondje zijn gevallen. En dat we, ja, het komt daar. En ik was echt anti-ruzie, maar het komt daar gewoon. Ik ben zo erg in de omstandigheden en het is allemaal heel intens. Dus je maakt daar echt wel ruzie. En ook al ben je geen ruziepersoon, die ruzie komt echt.
0: Ja, maar Gorsha, jij hebt echt 24/7 ruzie gemaakt met Danielle.
9: Ah ja, ik heb eigenlijk met niemand ruzie behalen met Danielle. Daar heb je niet veel voor nodig.
8: Ja.
0: Ja, maar was het niet ergens ook een beetje lekker op een gegeven moment dat je haar een beetje kon stangen?
9: Ja, het was lekker om te zeggen dat ik de bedden niet wil.
8: Oh ja, ja.
0: Oh, ik zag in je ogen, je genoot daarvan.
9: Ja, en dat was lekker ook om Jay te confronteren, ondanks dat zij wou dat niet, want ja, dan moesten
0: we naar huis.
9: Ja. Dus dat was, dus alle dingen die haar echt dwars zaten, dat vond ik leuk om te doen.
8: En dat zagen we ook hoor.
0: Nou, zometeen gaan we verder kletsen over Good Luck Guys. Eerst nog even muziek van Yves Laurent en dit is Courchandy.

0: Jean, Highest Flex. En ik zit hier vandaag met twee hele bijzondere dames van Good Luck Guys. Kenzie en Malgosia. En mijn vraag aan jullie is, zeiden jullie hier zaad of zand?
1: Zaad in mijn schoenen.
2: Zaad in mijn schoenen, zaad in mijn kut, mijn kont.
3: Als het mij te moeilijk wordt, dan denk ik van ja, het is het allemaal niet meer waard. Ik ben mezelf aan het verminken en het rennen door de zon als een dolle hond. Vlieg mij maar naar huis.
4: Chanel checkt reality.
0: Ja, Chanel heeft reality gecheckt en we gaan er samen over praten. En Kenzie, ik zag jou bij Good Luck Guys en ik heb je natuurlijk ook al vaker gesproken. Ik heb je gezien in Dames in de Dop. Ik dacht echt, wat doet zij hier? Ja. Waarom heb je hier in godsnaam aan meegedaan?
5: Ja, ik wil gewoon lekker uit mijn comfortzone stappen. Want ik heb best wel een goed leven, best wel een luxe leven. En ik dacht van ja, ik kan het eigenlijk wel. Want ik ben wel Braziliaans, dus mensen verwachten niet dat ik echt wel een beetje survival skills in me heb. Ik wou daar dat gewoon eigenlijk bewijzen. Want mensen zien me ook altijd heel erg als luxe poes. Wat ik ook begrijp. Ik laat het natuurlijk ook zien op social media. Maar ik wou het gewoon een beetje het tegendeel bewijzen eigenlijk.
0: En heb je het idee dat dat is gelukt?
5: Ik denk het wel. Ja, zeker. Ja,
0: okay.
5: Het seizoen moet natuurlijk nog verder ontwikkelen. Maar
0: tot nu toe, weet je? Heb je van de reacties die je online krijgt in je comments, et cetera?
5: Ja, ik ben wel. Ja, de eerste proef had ik wel opgegeven. Dat vond ik wel jammer. Met mijn badmuts. Maar naarmate de afleveringen en de afleveringen die nu online zijn, ben ik wel tevreden met wat ik neer heb gezet.
0: En Malgosia, jij had gelijk een enkeltje slangeneiland met Danielle. Je kwam daar. Wist je wel wie meedeed aan het programma of wie op het andere eiland zat?
6: Ik wist wel dat ik met Danielle daar zou.
0: Maar buiten Danielle?
6: Alleen Faisal.
0: Alleen Faisal, oké. En Kensia, jij zat ook in een team met Zoe.
5: Ja.

0: heb je toch best wel vaak horen zeggen... Ja, ik heb gewoon een man nodig. Ik heb een ander teamlid nodig.
1: Ja, want ons team waren eigenlijk de enige team... en samen met Magosha en Danielle... die geen man hadden in hun team. Dus wij... Ja, ik ben heel erg een voorstander van feminisme. Maar bij zulke proeven merk je wel echt dat je een man nodig hebt. Bijvoorbeeld die proef dat wij die kokosnoten moesten gooien. Dat is gewoon heel zwaar. Ja,
2: maar en ik heb daar geen één man gezien hoor.
0: Op dat hele eiland.
1: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Het is allemaal een beetje een neppe man hè. Ja, maar soms... En Zoe was in het begin voornamelijk echt heel negatief en heel zeurend over alles.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat was het. Dat was ook een factor.
0: Ja, zometeen gaan we het hebben over jouw aanvaring met Harleia.
1: Ja.
0: Eerst nog even een snelle tune. Dit is Headliner van NSG.

0: Headliner Energy. En ik zit nog steeds in de studio met Kenzie en Malgosha van Good Luck Guys. En er was wat ruzie rondom een pet.
1: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
2: Chanel checked reality.
0: Ja, Kenzie, jij en Zoe die moesten de bed op een gegeven moment opnieuw verdelen op het kamp. En Harleya was daar niet heel blij mee. Ze kwam jullie hut heel demonstratief binnen en dat klonk zo.
3: Doei Harleya.
4: Ga maar zien.
3: Slaap lekker op de grond.
5: Ik hoop dat je met zo'n prikkel allerlei muggen.
3: Op de grond.
5: Malaria, ebola.
3: Op de grond.
5: Alles, krijg het.
3: Op de grond. Slaap lekker, bitch.
0: Ja, wat ging hier fout in jouw hoofd, in haar hoofd?
6: Nee, weet je wat het is? Harleya die heeft heel erg een attitude. En ik ben echt een heel lief persoon, maar je moet niet met een attitude in mijn tent al komen. Je komt in mijn huis met zo'n attitude. En dus ik kon het gewoon niet hebben. Dus ik zei tegen haar, slaap lekker bitch op de grond. Want ik wou het gewoon wel even de nadrukken dat zij op de grond ging slapen. Omdat ik haar bed had afgepakt. Maar ja, dus toen kwam gewoon met een hele attitude. En dat moest je gewoon niet bij mij doen.
0: Nee, je hebt de verkeerde. We hebben het gezien. Maar ik zat ook een beetje naar die afleveringen te kijken van... Ik zie bepaalde dingen die niet horen bij survivalen. Ik zag bijvoorbeeld Debbie de haar krullen met een krultang. En ik dacht, hebben jullie daar elektriciteit?
6: Nee, we hadden geen elektriciteit. Maar volgens mij heeft ze eentje op batterijen.
0: Oké. Okay.
6: Maar ja, in mijn hut in ieder geval was er geen elektriciteit.
7: Bij mij ook niet.
6: Nee, bij niemand niet. Het was echt een armoedige kamp.
0: Het was echt, want kregen jullie echt niks te eten en te drinken? Ik zag Jay op een gegeven moment in een shot cola drinken. En toen dacht ik, hè?
6: Ja. Nee, je krijgt wel één banaan voor elke proef die je doet. Zodat je die proef kan doen. Dus je krijgt één banaan per dag. En voor de rest moet je echt gewoon je eigen eten zoeken. Natuurlijk is daar wel productie. En ik moet zeggen, ja, ik heb gewoon die kamp van de productie geplunderd. Ja, ik zeg heel
0: maar hoe
6: eerlijk.
0: Deed je dat dan?
6: Nou, in de avond gingen ik en Lies, we hadden een heel plan eigenlijk met heel het team. Sommige mensen moesten de beveiligers afleiden, want er zijn in de nacht gewoon beveiligers die daar blijven, zodat wij zeker op die kamp blijven. Wij gingen ze afleiden met een blessure van Zoe, die had iets, zogenaamd iets aan haar voet, zodat die beveiligers naar haar toe gingen. En toen gingen wij achter die tende vandaan om de kamp van de productie te plunderen. En daar kon je dus cola halen. En dat hebben wij toen gedaan.
0: Malgosha, heb je ook een colaatje gedronken? Of was jij...
7: Nee, ik had het niet nodig.
6: Malgosha had het niet nodig.
0: Je was echt op pure energie en wilskracht en passie aan het leven daar.
7: Ik heb me voorgenomen, ik ben daar in de natuur. Ik vermijd alles. Ik wil vasten. Ik heb alleen maar water gedronken. Zo heb ik mijn maag gevuld. Maar ik was blij dat er geen supermarkt was. Geen auto, geen telefoon en al die dingen.
6: Malgosha was echt blij.
0: Ze was echt aan het genieten.
7: Ja.
0: En ik vond het ook lekker om jouw olie op het vuur te zien gooien. Want ja, jij hebt natuurlijk met Jay gepraat, of nou ja, met Lisa gepraat over haar nachtelijke gesprekje over de Chinees, samen met Jay. En toen Lisa vertrok na het exit-duel, hoorde ik Jay dus even iets heel vreemds zeggen, omdat jij tegen hem zei, nou luister even mee.
8: Die Lisa heeft wel mooie billen, hè?
9: Ja. Ja.
8: Zo blap, blap, blap, blap.
9: Blap, blap, blap.
8: En echt toch? Ze heeft toch niet gemaakt?
9: Mm.
8: Wow.
9: Nee,
8: ja, wauw.
0: Wauw, dat zei je natuurlijk expres.
7: Maar zij liep langs toen. Zij liep langs en hij stond daarnaast. En ik heb hem dit gevraagd. En hij antwoordde alsof dat zijn eigendom was.
0: Hij was echt van, ja zeker.
6: Hij miste het.
7: Ja.
0: Nou, zometeen hebben we dus veel meer juice over Good Luck Guys. En straks ook een klein beetje vragen over de bondgenoten. Maar eerst is het tijd voor een spelletje, dames. Met welke eilandgenoot zien Kenzie en Malgosha hun kids liever niet thuiskomen? We komen er zo achter.

0: Jonna Fraser en Shirek. En je luistert naar je favoriete reality update. Ik zit hier met niemand minder dan Malgosia en Kenzie uit het programma Good Luck Guys. En ik heb een klein spelletje voor ze bedacht.
1: Chanel checkt reality.
0: Ja, dames, dit spel heet Met Wie? Zometeen stel ik jullie een vraag over jullie eilandgenoten op Good Luck Guys. Bijvoorbeeld, met wie wil je een keer een beschuitje eten? Dan tel ik af, 3, 2, 1. En dan moeten jullie tegelijkertijd antwoorden. En dan gaan we gewoon even kort hebben over jullie keuze.
2: Yes.
0: Zijn jullie ready?
2: Ja.
0: Nou, de eerste vraag is, met wie mag je kind niet thuiskomen? 3, 2, 1.
2: Elias.
3: En Jay.
2: En Jay, allebei tegelijk.
0: Gewoon beide.
2: Beide, ja.
0: Ja, ik kan vragen waarom, maar...
2: Ik denk dat het obvious is.
0: Ja, dan heb ik een wat leukere vraag. Wie heeft je positief verrast op het eiland? 3, 2, 1.
2: Zoe.
3: Weet ik niet.
0: Je weet het gewoon.
3: Niemand eigenlijk.
0: Niemand eigenlijk.
2: Ben je verrast door niemand?
3: Nee.
0: Maar waarom Zoe? Kende je haar daarvoor van Paradise Hotel?
2: Of? Ik kende haar daarvoor niet, maar we zijn heel erg stroef begonnen. Maar naarmate de aflevering en naarmate ons avontuur daar op Good Luck Guys, heeft ze me wel heel erg positief verrast.
0: Oké, okay. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Wie was het meest vervelend op het eiland? 3, 2, 1.
2: Elias.
3: Danielle.
0: Waarom Elias?
2: Hij vindt zichzelf zo erg de man, maar hij is echt gewoon een klein, zielig jongetje.
0: Juist.
2: Ja, ja, ik vind hem echt, hij vindt zichzelf helemaal de shit, helemaal de macho man, maar hij is echt precies niks. Nee, je bent echt een jongetje gewoon.
3: Hij is gewoon gebroken, zijn rug gebroken, zijn dit gebroken. Die jongens, alles is gebroken behalve hun
2: ze
3: penis.
2: Ze doen zo stoer en met die podcast waar 3 mensen naar luisteren doen ze altijd heel stoer. Maar ze moeten echt even rustig beginnen te doen, want dit kan allemaal niet.
3: Nee, dat klopt.
0: Dan gaan we naar de volgende vraag. Wie was het meest anders buiten de camera's? 3, 2, 1.
3: Jay.
0: Leg uit, dames, ik wil alles weten.
2: Zeg maar, waarom heb je het?
3: Ja, hij heeft gewoon hele nachten doorgebracht met Lisa. En buiten camera was hij gewoon smor verliefd op haar.
2: Ja, je merkte liefde. Wel inderdaad dat toen de camera's draaiden, dat hij heel erg afgunst had naar Lisa. En toen de camera's uit waren, dat hij meer naar Lisa trok. Ja. En echt iets van.
0: Dus hij zocht echt contact met haar daar.
2: Hij zocht wel iets van haar horen, ja.
3: Ik noem dat gewoon vreemdgaan.
0: Ja, ik ook. Maar goed, ja, dat...
2: Maar dat heeft hij al eerder gedaan, hè? Heeft hij al eerder gedaan op Good Luck Guys. Dat is niks nieuws voor hem.
3: Hij blijft het doen.
0: Ieder seizoen wil je het herhalen, ja, weet je. Ja. Nou, dames, ik heb één laatste vraag voor jullie. En dat is, wie gun je de winst het minst? 3, 2, 1.
2: Jay
0: en
2: Lillian.
0: Ja, het zijn de favorites van de hele cast, merk ik inmiddels. Ja,
2: we hebben gewoon wat tegen ze. Ze zijn gewoon echt, ja.
0: Ze deden het toch ergens wel goed tijdens de proeven en zo.
3: Nee.
0: Nee,
2: ja, kijk, ja.
3: Allemaal aanstelleritis.
0: Allemaal aanstelleritis. Nou, zometeen gaan we het nog even hebben over Jay en Elias. Want Kenzie, ik heb het een en ander gehoord in hun podcast over jou. En dat wil ik zo meteen even met je bespreken. Eerst nog muziek van ADF Antje en Karel hier op Phonics. Dit is Zomerbloesje.
3: Wat kunnen zij doen?

0: situación.
1: Orgánico.
2: Ja, ik zit hier nog steeds met de dames van Good Luck Guys, Kenzie en Malgosia. En ja, Kenzie, ik heb iets vreemds gehoord in de podcast, hoor.
3: Chanel checked. Reality.

0: van jullie Good Luck Guys collega's Elias en Jay. Ja, zegt Elias dat jullie met elkaar in bed hebben gelegen? Luister even mee.
1: Zelfs haar eigen teamgenoot, die Kenzie.
2: Ja, die wil gewoon met iemand anders komen.
1: Nee, die wil gewoon iemand anders
2: met echt een papi.
1: Nee, maar bro, snap je?
2: Kenzie wil bij jou een team zitten.
1: Hey, hey, hey, hey, bij jou.
2: Moet je wat die konnies gaan halen? Dek.
1: Viesterik, jongen.
0: Ja.
1: Nee. Nee. Bij jou in bed, hè?
2: Oh.
1: Dat komt nog in een andere aflevering.
0: Ja, dat komt nog in een andere aflevering. Hebben jullie met elkaar in bed gelegen?
3: We hebben nooit met elkaar in bed gelegen. Hey, wish. Maar ja, sorry, ik heb zelf respect en ik zal nooit met zoiets in bed liggen.
0: Ja, ik vind het ook niet bepaald typisch voor jou.
3: Nee,
0: maar
3: nee.
0: Dit komt dan ergens vandaan, toch? Of,
3: ja, ik weet niet.
0: Is er geflirt door hun met jou? Of?
3: Ook niet. Ja, van mijn kant in ieder geval niet. Maar ja, misschien hebben hun het zo ontvangen. Maar nee, het zijn niet jongens waar ik naar zou omkijken.
4: Ik heb dit ook niet gemerkt. Dat
3: nee.
4: Je was meer met ons.
3: En geen Debbie.
4: Elias is gewoon een vies mannetje. En, hij, en als ik aan hem denk, dan denk ik aan vurgseks.
0: Maar waarom?
4: Heb je niet gezien bij die Temptation? Of andere programma's?
0: Oh ja, dat hij
4: pakt vrouwen aan de...
3: Ja, maar hij is niet goed in zijn hoofd.
4: Ja, trekken aan de haar. Die jongens die hebben al van alles gehad. En die zijn gewoon aan het experimenteren. En nu denken ze Kenzie.
3: Kenzie, maar ik ben geen Debbie dat ik in bed ga liggen.
0: Wat? Debbie heeft bij Elias in bed gelegen. Je moet me nu alles vertellen. Want...
3: Ja, dat is gebeurd. Debbie heeft bij hem in bed gelegen.
0: Maar gelegen of... Gelegen.
3: Ja, kijk, weet je wat? Ik kan niet bevestigen of er iets gebeurt, maar je gaat niet voor Jan Doedel bij iemand in bed liggen.
0: Maar is het zeg maar één avond gebeurd?
4: Nee,
0: meerdere avonden?
4: Vaker.
0: Vaker.
4: Iedere dag bijna.
0: Ja, dan moest ik Debbie hier even naartoe krijgen om te vragen wat er aan de hand is, wat er echt is gebeurd.
3: Ja.
0: Maar Magosha, ja, over Elias gesproken, Kenzie, er was iets met het bed dat ze kregen van jullie, want Jay had een beetje rugpijn en... Mm-hmm. Toen gebeurde er dit.
5: Elias vindt zichzelf helemaal de macho mannetje. Maar ik denk, er mist zoveel mannelijkheid in dat joch. Want je zal toch uit jezelf moeten opofferen om mee te helpen met Xiao. Je bent een man, hè?
0: Ja, je bent een man, hè? Jullie hebben het vaker gehad hier over echte mannen. Wat hoort een echte man te doen op het Good Luck Guys eiland? Jullie ideale man die daar is.
3: Nou ja, wel sowieso helpen met sjouwen en een beetje wel de mannentaken op je nemen. Dus
0: maar
3: wel...
0: wat zijn de mannentaken op het eiland? Is het dingen dragen, vuur maken?
3: Dingen dragen, vuur maken.
4: Mag ik even zeggen, want ik ben heel slecht in namen steeds.
0: Maar... Oké, beschrijf hem en dan komen we er vanzelf.
4: De langste man op het eiland?
3: Fabrizio.
4: Nee.
0: Marco.
3: Marco.
4: Dat vond ik wel een man.
0: Ja, hij was zo aardig.
3: Marco is echt een man.
4: Dat vond ik een leuke man.
3: Ja. En je ziet echt dat hij goed opgevoed is en echt een man is inderdaad.
4: Gentleman, helpt Gentleman, met alles, ja. Kan alles, doet alles, is leuk.
3: En loopt ook niet de hele tijd te koop met ik ben de macho man en vervolgens
4: juist.
3: Niks doen.
4: Ja.
0: Yeah. Ja, over macho mannen gesproken. Hè. Ja, ik vraag me af, vinden jullie dit heel macho klinken?
4: Alsjeblieft.
0: Weet je
4: hoe dat klinkt?
0: Vertel.
4: Alsof hij gecastreerd wordt.
0: Oh mijn god, wat erg. Nou, zometeen gaan we het hebben over de trappelende beeldjes van Jay tijdens de vernieuwde versie van Am I the Asshole?
6: Am I the Asshole?
7: Funny. Dante

0: Ja, Dada Earphonics. En ik zit hier nog steeds met Malgosia en Kenzie. Want deze week in de Good Luck Guys aflevering 5 zagen we hoe Jay zichzelf verongelukte tijdens de proef. Dat klonk dus zo.
1: God,
0: ja, Malgosia, je hebt er veel over te zeggen in de show. Had je er dit erover te zeggen?
2: Bij zo, ja, was serieus. Oh. Maar het hele drama schoppen en schreeuwen en huilen was een beetje overdreven. Waar zijn de echte mannen gebleven?
0: Jij die nu luistert gaat het bepalen. Want wie zit fout in deze situatie? Wie is het probleem? Wie is de klootzak?
3: Oh my god, no.
4: Oh my god, I can't believe this.
3: Wow.
0: Ja, pak je NPO-luisteraar erbij, want jij gaat bepalen wie zit fout in deze situatie. Nou, gelukkig heb ik één partij hier lekker aan de tafel. Malgosia, jij beschuldigde Jay van misbruik maken van zijn val. Kijk, ik ben er niet bij geweest. Jij hebt het gezien, je stond er ook letterlijk voor. Waarom? Onderbouw het.
2: Ze hebben ook hele tijd van alles misbruik gemaakt.
0: Oh, vertel.
2: Door zielig te doen, pijn hier, pijn daar.
0: Rugpijn, door mijn rug gaan.
2: En Kenzie was zo dom om bedden te geven.
5: Ja.
2: En ze zijn toch genaaid. Want die jongens zijn niet loyaal.
5: En Malgosia heeft al die tijd gelijk gehad. En dat ga je ook zien naarmate de andere afleveringen die komen. Dat hij heel erg misbruik heeft gemaakt.
2: Ja, en weet je wat het probleem is? Ik wil schadevergoeding. Want iedereen was tegen mij. En pas later in de aflevering kreeg ik gelijk. Maar toen was ik weg.
5: Ja.
0: Ja, want kijk, we weten natuurlijk, we hebben de eilandraad noem je het volgens mij, hebben we gezien. Ja, het is wel duidelijk welke kant het op gaat.
5: Mm-hmm.
0: Maar geloofde jij Jay over zijn val in eerste instantie, Kenzie?
5: Eerste instantie wel, omdat ik was erbij en het was schrokkend dat hij zo gevallen was. En inderdaad, hij maakte er zo een heisa omheen, dat ik dacht, het moet wel gebroken zijn. Maar dan denk ik ook weer bij mezelf, en als het echt zo gebroken is en als je echt zoveel pijn hebt, dan kom je niet terug.
0: Juist.
5: Dan stop je er ook gewoon mee, want ja, je gezondheid gaat wel boven alles. En naarmate de aflevering zich ontwikkelen, en dat gaan jullie ook allemaal zien, heeft hij er echt wel misbruik van gemaakt.
0: Ja. Dus jullie zouden zeggen, dit was gewoon helemaal nep. Hij is de klootzak.
2: En ik heb hem nog heel soft aangepakt, want ik werd natuurlijk onder druk gezet door Danielle.
0: Ja.
2: Jij mag dit niet zeggen, want ze was eigenlijk, was ze mee eens. Maar dat durfde ze niet toe te geven. Want op de dag dat ik dat gezegd heb, hadden we Jungle Raad.
0: Ja.
2: En Danielle die ging alleen maar iedere dag mij vertellen hoeveel ze kan factureren naar de productie. Want hoe langer je blijft, hoe meer je krijgt.
0: Mm.
2: En dat heb ik voor haar verpest.
0: Dus misschien zijn we eigenlijk in een situatie gekomen dat het niet Malgosia kan zijn die de klootzak is, niet Jay, maar misschien toch Danielle?
3: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, wie vind jij de klootzak in deze situatie? Is het Jay die toch echt misbruik heeft gemaakt van zijn val? Is het Malgosia die een beschuldigde, maar dan wel ja, met een goede reden? We hebben het allemaal gezien. Of is het toch Danielle die haar eigenlijk niet eerlijk wou laten zijn? Drop het in de NPO Luister-app. Dan gaan we het zo bespreken.

0: keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Hermanos!

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe dat...
3: Kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zometeen muziek van Russian en Rauw Alejandro met Santa. En natuurlijk je favoriete reality gasten. Er is nog Fresh en Roby. Your city, your city.
2: Chanel, spin a uitzending, Macy.
3: Hey, yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
4: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Russian Rao Alejandro en Ira Star Europhonics. En we hadden het net over de val van... Ja, misschien is het wel de meest gehate man van Reality Wereld Nederland. Man is naar het ziekenhuis gegaan en kwam terug met een gekneusde elleboog. En Malkorsha voelde gelijk, hier klopt iets niet.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. Am I the asshole?
0: Ja, ik zit hier met Kenzie en Malgosia van het programma Good Luck Guys. Malgosia, nog even heel kort voor de mensen die net zijn ingetuned. Waarom zei je tegen Danielle, die val van Jay, hij is er misbruik van aan het maken?
3: Natuurlijk, dat is ook niet uitgezonden trouwens. Want over die balken lopen, kijk, ik ben daar heel goed in. En ik vind het jammer dat het gecanceld was door hem.
0: Mm-hmm.
3: Maar hij heeft, ik was naast hem en zij hebben geprobeerd wel 4 keer overheen te lopen. En dat is niet gelukt. Dus eigenlijk was dat de uitweg voor hem. En toen is hij gevallen, misschien wel echt. Maar dat geschreeuw en dat...
0: Hij dacht, midval, ik ga nu gewoon het beste eruit kunnen halen. Ja. Want nu
3: wij
0: ga ik
3: konden
0: niet
3: door. Wij konden niet door. Wij moesten dit overslaan. En dat vind ik jammer.
0: Ja, ik snap het. Ik sta stiekem ook aan jouw kant. Maar ik vroeg me ook af, wat vinden de mensen in de NPO Luisterapp ervan? Marlea die zei, ja, Malgosia die luisterde gewoon naar de vrouwenintuïtie. En die Jay, die is niet 100. Begon het met de intuïtie?
3: Ja, natuurlijk ook.
0: Het is altijd vrouwenintuïtie.
3: Ja, maar ik heb ook echt mensenkennis hoor.
0: Ja, dat zie ik wel bij jou. Dat hoor ik ook bij jou. Ryan, die is helaas Team Jay. Die zegt ook al loog hij. Het is niet netjes om iemand zo in zo'n situatie te beschuldigen van iets.
3: Ten eerste was het niet beschuldig, maar een vraag.
0: Ja, dat klopt.
3: Om hem te prikkelen ook. Ten tweede, het is ook niet netjes dat iedereen mij die dag aanvalt en ik word uitgestemd. En vervolgens geeft iedereen mij gelijk in latere afleveringen.
4: Ja, maar dat wisten we toen nog niet hoor. Maar,
3: nee, maar
4: iedereen
3: niet,
4: was wel tegen jou.
3: Ik probeer jou niet, nee. Ja. Maar gewoon voor het leuke. Ik wil schadevergoeding.
0: Erik, die zegt... Danielle heeft de situatie een stuk groter gemaakt dan het hoefde te zijn. Zij ging stoken bij het hele groepje bij Debbie. En ook nog onschuldig spelen.
3: Precies dat. Danielle is vals. Ene moment zit ze voor mij te knielen. En de andere moment wil ze me afmaken.
0: Dus misschien...
3: Als je mij vraagt, ik was op een slangeneiland met haar. En ze roept ook van, ja, door jou worden we weggestemd. Jij denkt niet aan mij.
0: Ja,
3: oh, Danielle, heb jij aan mij gedacht? Toen wij op dat eiland waren, moest ik mijn kindje voeden. Want ze was gewoon niet te verdragen. Maar zij heeft daar iedere dag gezegd, ik wil hier weg. Dan brengt ze mij toch ook in gevaar? Want als zij weg wil, ze wilde echt definitief stoppen. Dan breng je mij ook in gevaar.
0: Dat klopt.
3: Ja, dus één ding, hè. Ik was op slangeneiland. Ik hou van natuur, maar ik heb geen één slang gezien behalve Danielle.
0: Mohammed, die stuurt nog, Jason hele lichaam is kapot. Die val was wel echt lelijk, maar hij is echt iemand die hier sowieso misbruik van zou maken. Dus sowieso Team Malgosia.
1: Am I the asshole?
0: Ja, dames, als ik kan kijken naar de NPO Luisterapp, is bijna iedereen wel Team Malgosia.
3: Dankjewel.
0: Mensen geven Danielle de schuld, alleen... Ja, als ik zo kijk, alleen Ryan die is Team J. Misschien moet je 2 broodjes carpaccio voor hem halen.

0: Ja, Panna van Jonna Fraser. En ik zit hier nog steeds met Malgosia en Kenzie van Good Luck Guys. En in het begin, ja, de relatie tussen Malgosia en Danielle. Het klonk in het begin zo.
1: Godverdomme.
2: Ik denk dat ik en Malgosia zeker een sterk team zullen zijn. Ik vind er zeker een fijn teamgenoot. So far, so good.
0: Ja, het bleef niet voor lang gezellig.
3: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
4: Chanel checked reality.
0: Malgosia, waar ging het fout tussen jou en Danielle?
1: Op het eiland, Slangeneiland, zo en zo.
0: Op het begin gewoon gelijk al?
1: Ja, kijk, ik heb me gedragen. Ik heb nog geprobeerd om haar de kansen te geven. Maar uiteindelijk moeilijk, hoor. Ten eerste is Danielle niet te verdragen als ze honger heeft.
0: Ja, want toen ze honger had, toen zei je dit. Ik heb daar een fragmentje van.
5: Danielle komt naar mij van, ze heeft honger. Dus er moet allemaal minder gekookt worden. Actie. En ik moet weer mijn baby voeden. Anders breekt hel uit.
0: Ja, hoe deed ze als ze honger had?
1: Ja, niks. Gewoon niks afmaken, niks doen. Gewoon boos. En het enige wat zij deed was make-up. Ik zeg, waarvoor doe jij de make-up? Dat gaat toch smelten. Ik deed helemaal geen make-up daar. Nou, zegt ze, nee hoor, het is botox, dus het smelt niet.
0: Maar kijk, ik zie maar wat 10 minuutjes van jullie dag per aflevering. Ging het echt de hele dag zo? Waren jullie de hele dag aan het kibbelen? Was ze de hele dag aan het zeuren?
1: Zij was de hele dag aan het zeuren. Ze had al problemen om vuur te maken. Ik had rijst gekregen, dus ik denk, ik pak water uit de zee. Voor de zout, zeg maar, gehaald.
0: Koken.
1: Heb ik gekookt. Toen heb ik alles heb ik gedaan. En zij was alleen maar aan het make-uppen en gefrustreerd ook. En toen het eten klaar was, we zitten daar. Jammer dat ze dat stukje hebben geknipt. We zitten daar, zegt ze, nou Malgosia, we hebben het goed gedaan.
0: We. En het slapen, dat ging volgens mij ook niet helemaal lekker. Dat klonk zo.
6: Ik denk dat ik zonder jou beter had geslapen.
2: Ja, dat denk ik ook, Malgosia.
5: Ik zou hier zeker kunnen leven, maar zonder Danielle.
0: Wat ging er fout tijdens het slapen?
1: Voor mij was het een romantische eiland. Ik heb me voorgenomen, ik ga op het strand met mijn tent. Zij was bang voor het strand, voor Floy of zo, weet ik niet. Maar goed, zij wilde in de jungle slapen, zeg maar. Dat was boven. En wat ik van haar te horen kreeg, ik was mijn tent aan het opzetten. En in het zand kun je makkelijker die pennen erin steken. Mm-hmm. Dus dat was niet zo moeilijk. Komt ze bij mij, zegt ze, jij moet het tent niet opzetten, want anders doet de productie niks. Want als jij je tent opzet, dan gaat de productie mij niet helpen. Nou,
0: dat. Nou, het is allemaal heel...

0: vreemd. Zometeen ga ik het even met je hebben over dit fragment. Dat was tijdens jullie eilandraad, jungle raad.
1: En eerder niet.
2: Danielle wil mijn mond snoeren. Maar ik ben niet iemand van de dingen laten die ik wil zeggen. Al kost het me 2000 euro.
0: Ja, zometeen meer daarover. Eerst nog moed van Makar hier op Phonics.

0: Makar met Mood hier op Phonix. En ik heb toch nog wat vragen voor Malgosia en Kenzie over Good Luck Guys.
1: Chanel checkt reality.
0: Ja, dames, ik hoorde wat in het programma en ik vroeg me af, waar gaan jullie naar de wc? Luister even met me mee.
2: Papa, gisteren was ze ook bezig. Ze is in de stront getrapt, ze komt. Echt, de hele kamer stinkt. Ik durf niet te zeggen, heb je gepoept of zo?
3: Oh, is dat een stront die wij ruiken hier? Ik denk, wat stinkt het kamp? Of heeft hij gescheten zonder...
0: Maar ik dacht eerst, ik keek het half en toen dacht ik, oh, zij heeft gewoon gepoept naast de hut of zo. Want hebben jullie een wc daar? Of moet je, ja, jullie hebben wel gewoon een wc, dus
4: ja, we
0: zijn
4: hebben
0: er
4: wel gewoon
0: dieren?
4: Een wc. Ja, die wc was een beetje in de bosjes. Want je hebt zeg maar de hutjes en dan heb je die wc in de bosjes een beetje op 1 minuut loopafstand. En daar waren wel dieren, want het is echt een hele armoedige wc.
0: Okay.
4: Dus heel veel mensen poepten gewoon eigenlijk achter hun hut.
0: Mensen, jullie gingen gewoon poepen achter jullie hut?
4: Ik niet zo, ik ging wel altijd naar die wc, maar sommige mensen gingen daar gewoon in de bosjes achter hun hut.
0: En ik zie Malgosia al lachen en knikken. Kan ik ervan uitgaan dat Danielle een van die mensen was?
5: Ja, natuurlijk. Zij heeft gepoept. Ik weet niet waar. Ze is erin getrapt. En ze komt gewoon 's avonds. Ik lig, wil slapen en ik ruik gewoon. Het stinkt en iedereen die binnenkomt loopt weg. Wat gebeurt hier? Maar toen heb ik haar schoenen gezien en ja, zij had gewoon stront.
0: Maar heb je haar aangesproken? Of hey, het ruikt naar stront, vind je dat niet ook zo? Of?
5: Ja, en natuurlijk heb ik haar aangesproken, ja. Toen is, ik zeg, je kunt gewoon naar de zee en je schoenen wassen of zo.
0: Ja, heeft ze wel gedaan?
5: Ja, maar ik ben gewoon op het strand gaan slapen.
0: Op een gegeven moment was je er zo klaar mee en je dacht, ik kan het niet meer. Ja. Ik ga gewoon ergens anders liggen.
4: Ze ging gewoon buiten slapen, ja.
0: Ja, het is best wel heftig geworden tussen jullie. Bij de eilandraad zei jij bijvoorbeeld dit.
6: En eerder niet.
7: Danielle wil mijn mond snoeren. Maar ik ben niet iemand van de dingen laten die ik wil zeggen. Al kost het me 2000 euro.
0: Waar komt dit bedrag vandaan? Is dat het bedrag dat jullie krijgen per aflevering?
5: Nou, ik weet niet hoe ze aan dat bedrag komt, maar... ik kreeg constant te horen twee ruggen. Ik wist niet eens wat ruggen zijn, snap je? Ik kan alleen praten over ruggengraat. Die heeft zij niet, maar
4: twee. We hebben er 2 dagen erin, dan kreeg jij misschien 2000 euro.
5: Ja, zoiets, ja.
0: En zij was dus boos dat zij haar 2k kostte.
5: Ja, want ik heb de opmerking naar Jay gemaakt. Eigenlijk zou Kenzie en Zoe uitgestemd worden. Maar ik heb ze gered.
4: Ja, Malgosia heeft ons echt gered. Want anders zouden wij voor de bus gegooid worden. Maar jullie opmerking zijn wij erin gebleven.
0: Maar zij is dus wat meer materialistisch dan jij.
5: Zij is heel erg materialistisch. Kijk, ik ben daar ook voor het... Voor mijn genot, voor leuk, voor... Zij is daar alleen maar voor het geld.
0: Ja.
5: En dat vind ik jammer, want ze verpest gewoon alles. En weet je wat het is? Het is volgens mij heeft zij een beetje materialistische genen. En je ziet ook, het gaat allemaal alleen maar om geld. En als je ziet dat de zus extra appartement koopt voor de kleding... Weet je, ik heb stichting, want ik ben met Adi van de Kromaker vaak in Gambia voor zijn fashion. Maar dan ben ik daar...

0: Het moet ergens stoppen. Kijk om je heen in de wereld. Appartement voor extra kleding. Dan zie ik kinderen in Gambia als ik dat hoor.
1: Die, daar zou je hun leven mee kunnen veranderen voor, ja, voor dat geld.
0: En daarom, ik ben teruggekomen uit Gambia en ik ben gelijk stichting begonnen. En ik help graag de kinderen in Gambia.
1: Ja, het is hartstikke mooi om dit van je te horen. Want zo zie je ook weer dat het twee hele andere mensen zijn. Die ook op het einde in een dusdanig conflict raakt. Ik moet er toch wel even wat over vragen. Want
2: die rare gedachten, nee. Sep, je gaat mij niet
3: worden. Nee, ga je bent schijnheilig.
2: Jij bent gewoon een vieze slang.
3: Jij bent schijnheilig.
2: Nee, je bent aan het lullen.
4: Dames.
2: Ik zou dat nooit zeggen.
3: Stop met schreeuwen.
2: Jij bent echt een fucking...
3: Stop met schreeuwen.
2: Wat schreeuwen in mijn gezicht? Rot op.
1: Ja, op het einde stond je op, als ik het goed heb gezien, de edit. En stonden jullie echt face-to-face. Het leek erop alsof iemand de ander ging slaan. Ik weet niet wie.
0: Ja, kijk, zij riep gelijk van, dat hebben ze geknipt. Zij riep gelijk, ik wil de beelden, want zij heeft... Nee hoor, zij heeft mij geduwd. Ja, ik ben opgestaan. Ik was natuurlijk, ik was wel boos op haar. Maar ik heb haar niet aangeraakt. Zij heeft mij een duw gegeven.
1: Nou, we gaan het...
5: Het
1: ging er heftig aan toe.
0: En, en ik wil niet schreeuwen, want ik ben met Nathalie, met mijn dochter maak ik nu een leuk nummer. Die wil ik opnemen. Ik ga niet schreeuwen. En kijk even dit. Zij scheldt mij uit van alles. Heb je één keer gehoord dat ik haar heb uitgescholden?
1: Nee.
0: Ik ben heel slecht in schelden. Dat heb ik niet geleerd in Nederland op school. Hè?
1: Kunnen jullie me nog een kleine tip geven? Een kleine hint voor de volgende aflevering, dames?
5: Oeh, een kleine hint voor de volgende aflevering. Ik zeg heel eerlijk, ik ben al die afleveringen alweer vergeten. Maar ik denk dat die volgende ook wel heel pittig wordt. Want jullie waren toen al weg. En het is best wel heftig geworden. Tussen Jay voornamelijk.
1: Oh.
5: Er komt hier nog iets met Jay.
1: Er komt nog iets met Jay en Lisa. En zometeen gaan we het ook even hebben over de situatie bij de bondgenoten. Want ik zag een video van jou op Defano's kanaal. Zometeen hoor je er meer over.
6: Okay.

0: In My Feelings, Drake. En ik zag deze week een fragment voorbij komen waar ik Malgosia in zag bij de bondgenoten van Defano.
1: Ik wist dat je dit zou doen, zou het niet komen. We gaan jou niet delen. Snap je?
2: Iedereen komt daar buiten om te praten. Ze geeft ook aan dat ze wist dat je dit zou doen, zou het niet komen. Maar wat doen? En hoe komen ze überhaupt in deze situatie? Heeft de productie wellicht beide kanten uitgenodigd en wisten ze niet van elkaar dat dit zou gebeuren? Als dat is gebeurd, best wel vies. Maar ik weet het niet. Ik gok maar iets. Hè.
3: Chanel checkt reality.
0: Ja, ik zit hier natuurlijk met Malgosia en Kenzie van Good Luck Guys. Maar Malgosia heeft twee mensen meegenomen. Haar dochter Nathalie en haar schoonzoon Ricardo, die je natuurlijk ook kan kennen van bondgenoten. Ja. Nou, Defano stelde de vraag al. Toen je Ricardo kwam ophalen, wist je dat zijn familie ook zou komen? Heeft productie dat aan jullie verteld?
4: Nee, absoluut niet. Nee. Nathalie heeft wel gevraagd via productie van zij heeft het uitgemaakt, maar als Ricardo, als het nodig is, wil ik hem wel ophalen.
0: Mm-hmm, Oké.
4: Dus ik heb wel onterecht Ricardo beschuldigd, want hij kwam naar buiten en ik zeg, ja, als ik dit wist, was ik niet gekomen. Ik dacht dat hij dat zo heeft.
0: Dat hij er een deel van was.
4: Maar dat was er niet. Dat was niet waar. Dus, en vervolgens heb ik ook nog gezegd, wij gaan jou niet delen. Maar dan wil ik daar even uitleg over geven.
0: Nee, alsjeblieft.
4: Achteraan zei ik, ja, want wat moeten wij? Nemen wij jouw benen en jouw familie neemt jouw handen? Ik bedoelde het eigenlijk van, moeten we jou doormidden hakken? En, mm-hmm. Of kan jij je klonen? Dus dat was meer.
0: Dus Nathalie, ze hebben tegen jou eigenlijk naar een bericht gestuurd van, hij heeft het nodig, kunnen jullie hem komen ophalen? En verder was er verder geen info.
5: Ja, nee, ik heb gezegd, ja, het is dan uit in die brief en ik wil zijn zaakwaarnemer niet zijn en dat is zo. Maar als Ricardo wil dat ik hem kom halen, dan doe ik dat met alle liefde natuurlijk, want mijn liefde voor hem is niet minder.
0: Nee, tuurlijk. Je zag echt dat het hartverscheurend voor je was om dit te doen.
5: Ja, ik had me voorgenomen niet te huilen. Het is echt goed gelukt. Maar ik wist niet dat er ook nog andere mensen zouden staan.
0: En was het aan jou uitgelegd, Ricardo? Was het gewoon, je wordt opgehaald, je gaat uit het programma, doei?
6: Nou, ik mocht doorgeven door wie ik opgehaald zou willen worden. En ik had toen gekozen voor mijn tante, mijn oom en Nathalie. Mm-hmm. En ik had eigenlijk verwacht dat ze in één auto er zouden staan. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.
0: En dan gaan de deuren van de loods open, zie je beide. En ik neem aan dat het voor jou heel stressvol was ook.
6: Ja, dat was zeker, want je moet uiteindelijk een keuze gaan maken natuurlijk.
0: En voor de mensen die het verhaal niet helemaal begrijpen, Ricardo die heeft dus meegedaan aan de bondgenoten. En die heeft een relatie met Malgosia's dochter Nathalie. Yes. Jij was dus zijn zakenwaarnemer. En dat betekent dat je verbonden bent aan het programma voor hem. Mm-hmm. En wat is er toen fout gegaan dat je het uit hebt moeten maken? In woorden waar jullie het zelf over comfortabel over zijn.
5: Het contact tussen mij en zijn familie ging niet zo soepel als ik had gehoopt. Mm-hmm. En had gewild. En dat is een beetje geëscaleerd. En dat was heel lastig voor mij. Dat voor mij was dat heel zwaar. En
0: je moest er afstand van nemen.
5: Ja. Mentaal ging het met mij niet goed.
0: En toen heb je er dus afstand van genomen. En het is een hele chaos geworden. Het is gefilmd.
5: Ja.
0: Hoe vinden jullie dat het op dit moment online staat? En ik denk ook niet dat het heel fijn is voor jullie.
6: Nee, dat is het ook niet. Maar er wordt heel veel gezegd dat het heel de familie is. En iedereen denkt dat het ook heel de familie is. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje mijn gezin dat een beetje een conflict heeft met Nathalie.
5: Ja, kijk, zijn tante en oom heb ik echt nul problemen mee. Hè? De hele lieve mensen. Hartstikke Zwitserland. Maar ja.
4: En Ricardo, je noemt mijn gezin. Je wil graag beschermen, begrijp ik. Maar het is niet je moeder. Het was je vader en twee zussen. Want anders wordt, vind ik ten onrechte, je moeder weer betrokken.
6: Ja, kijk, ik ben natuurlijk, zat ik daar binnen. Je hoort natuurlijk helemaal niks van wat er nou buiten speelt. En ik heb nu het een en ander wel aangehoord. En ik ga niet verder een keuze maken of zo. Wat nou wel of niet goed is. Want het is uiteindelijk buiten mij om is het gebeurd. Dus daar ga ik niet op in.
5: Nee, en dat was ook mijn intentie. Daarom heb ik mezelf eruit gehaald. Zodat hij niet in die moeilijke situatie zou zitten. Maar helaas.
0: Het is toch iets anders gelopen. Jullie zijn nog steeds wel gewoon happy de peppy met elkaar. Nu toch, hoop ik. Want
6: ja, zeker.
0: Okay. Nee, dan ben ik heel blij. En Nathalie, jij gaat een nummer maken met je moeder. Dat zei ze ook in het programma. Maar ik herkende jou al ergens van. Ik kon het niet helemaal plaatsen. En je hebt dus best wel veel muziek gemaakt. Ja. Je hebt zelfs een nummer met Broederliefde dat we nu gaan draaien.
5: Way back.
0: Hoe oud is hij?
5: Och, ik was 13 toen hij uitkwam.
0: Dus dat is ongeveer een jaartje 10 geleden?
5: Zoiets, ja.
0: Ben je zenuwachtig dat we hem nu on-air gaan draaien?
5: Ik ben het niet meer gewend.
0: Nou, we hebben hem al een beetje geluisterd in de studio. Het klinkt hartstikke goed. Dit is Jij en Ik van Nathalie Blue en Broederliefde. Ik ben

0: Verschrikkelijk. Ja, we zijn er weer. Nou ja, we zijn er weer. We gaan eigenlijk doei zeggen. Malgosia en Kenzie en natuurlijk Nathalie en Ricardo. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het zijn van bij de eerste editie van Chanel Checked Reality.
1: Oh,
0: gezellig met jullie. Kleine vraag voor jullie.
2: Chanel Checked Reality.
0: Ja, want aan het einde van de show wil ik eigenlijk mensen een beetje dingen laten kijken door de week heen. Zodat ze de volgende aflevering van deze show weer up-to-date zijn. Nou, ik ga natuurlijk aanstaande donderdag Good Luck Guys checken. Bestemming X aflevering 4 komt zondagavond uit. Maar Kenzie, ik ben ook heel nieuwsgierig. Welke reality ga jij checken deze week?
3: Ik zeg heel eerlijk, ik kijk nu vandaag de dag eigenlijk alleen Good Luck Guys. Ik was heel erg invested in B&B voor Liefde. Maar dat zit er natuurlijk nu op. De reunie is geweest. Dus ik kijk nu eigenlijk alleen naar onze eigen show eigenlijk.
0: Ja. Nou, Good Luck Guys, dat komt aanstaande donderdag uit. Je moet zeker gaan checken. En Malgosia, ja. Welke programma's ga jij checken deze week?
4: Ik vond B&B voor Liefde echt super.
0: Ja, het is wel echt een lekkere doorkijker, gezellig.
4: Jammer dat het afgelopen is, maar dat vond ik echt.
3: Ja.
0: Er is niet iets wat je deze week gaat checken.
4: Ik kijk naar Good Luck Guys natuurlijk.
0: Buiten jezelf. En bondgenoten, wordt dat nog gekeken?
5: Ja, ik kijk zo eens door naar de bondgenoten. Ian moet nu een belangrijke keuze gaan maken, dus ik ben erg benieuwd wat hij gaat doen.
0: Ja, weet je wat het ding is? Ik kijk de bondgenoten alleen via Defano. Ik heb nog nooit een aflevering echt opgezet. Maar als ik een snippet zie, dan ga ik alles opzoeken. En ik merk dat heel veel Fanix-luisteraars dat hebben. Hm. Maar jullie als... Ja, je hebt deelgenomen eraan. Jullie hebben het programma gekeken. Is het echt een eentje om te gaan intunen?
5: Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. De spellen die je daar speelt, daar komen ook heel veel drama. En heel veel gekkigheid wordt daar dan uitgehaald. En dat is zeker leuk om bij te houden.
0: Nou, de bondgenoten gaan we checken. En als jij wil dat ik een programma check of een bepaalde gast uitnodig, kan je natuurlijk een berichtje sturen in de NPO Luister-app. Of via mijn Instagram, @TanteChanelRadio. Daar komen ook alle fragmenten uit de show op te staan. Dus ik zie jou volgende week weer. En ik laat je achter met een klein beetje aerobie. Fijne avond. Doei doei!

Ja, ik ga je niet zomaar achterlaten. Ik ga je achterlaten met een mix van de one and only Trobi op de beat. Je gaat hem hier horen. Natuurlijk na de reclame.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
10: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the heat.
1: Toby on the beat.
2: The winner for best producer is Toby.
3: Let's go.
4: Trobi on the
5: B-Radio. Yo, Trobi hier. Daar zijn we weer. Leuk dat je er weer bent. Het komende uur heb ik weer lekkere tunes voor je verzameld. Ik ga je meenemen op reis van urban naar house. En wie weet gaan we nog ietsjes harder. Dit is Trobi.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja,
3: kijk.
0: Sugar, met Delany Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Tribal Kush.

sip my sip.

0: knippelig.
1: Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was, was, was.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: UnoBezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. UnoBezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

geven. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon... en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Robin Roxette.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.